0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder reageerde geschokt op verdenkingen tegen een voormalige anesthesioloog uit Bergen. De arts, meer dan 25 jaar in dienst, wordt verdacht van het op afstand laten misbruiken van meisjes in de Filipijnen via een webcam. Er zijn zeker 4 slachtoffers, van wie de jongste 3 jaar oud was. Hij werd in mei 2026 opgepakt. 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen, snijdt Trump in de terrorismebestrijding. Een derde van de specialisten bij het ministerie van Justitie verdween. Voormalig terrorismebestrijder Michael Duffin noemt dit schokkend en stelt dat Amerika hierdoor minder veilig wordt. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen vielen Saoedi-Arabische energiefaciliteiten aan met raketten en drones in Abba, Nigran en Jazan. Brentolie steeg tot boven de $99 per vat. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Financiënminister Eelco Heijnen zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofin-raad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jetten vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar geleidelijk trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land. De meeste in het noorden en noordwesten. Elders is het droog en er waait een zwakke tot matige wind aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur daalt naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgenochtend zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies, maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Na zijn megahit Carry You Home laat Alex Warren zich opnieuw van zijn meest meeslepende kant horen. In zijn nieuwste track Emerald Eyes bezingt hij de diepe betovering en de kwetsbaarheid als je verdwaalt in de ogen van je grote liefde. Een emotionele popballad vol passie.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar geleidelijk trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land. De meeste in het noorden en noordwesten. Elders is het droog en er waait een zwakke tot matige wind aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur daalt naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgenochtend zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies, maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want tussen 4 en 6 is Jan Deen de jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio. De agenda. Het streeknieuws. Weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6. Dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder reageerde geschokt op verdenkingen tegen een voormalige anesthesioloog uit Bergen. De arts, meer dan 25 jaar in dienst, wordt verdacht van het op afstand laten misbruiken van meisjes in de Filipijnen via een webcam. Er zijn zeker 4 slachtoffers, van wie de jongste 3 jaar oud was. Hij werd in mei 2026 opgepakt. 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen, snijdt Trump in de terrorismebestrijding. Een derde van de specialisten bij het ministerie van Justitie verdween. Voormalig terrorismebestrijder Michael Duffin noemt dit schokkend en stelt dat Amerika hierdoor minder veilig wordt. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen vielen Saoedi-Arabische energiefaciliteiten aan met raketten en drones in Abba, Nigeran en Jazan. Brentolie steeg tot boven de $99 per vat. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Financiën-minister Eelco Heijnen zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofin-raad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jetten vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar geleidelijk trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land. De meeste in het noorden en noordwesten. Elders is het droog en er waait een zwakke tot matige wind aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur daalt naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgenochtend zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies, maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR.

0: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar geleidelijk trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land. De meeste in het noorden en noordwesten. Elders is het droog en er waait een zwakke tot matige wind aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur daalt naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgenochtend zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies, maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder reageerde geschokt op verdenkingen tegen een voormalige anesthesioloog uit Bergen. De arts, meer dan 25 jaar in dienst, wordt verdacht van het op afstand laten misbruiken van meisjes in de Filipijnen via een webcam. Er zijn zeker 4 slachtoffers, van wie de jongste 3 jaar oud was. Hij werd in mei 2026 opgepakt. 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen, snijdt Trump in de terrorismebestrijding. Een derde van de specialisten bij het ministerie van Justitie verdween. Voormalig terrorismebestrijder Michael Duffin noemt dit schokkend en stelt dat Amerika hierdoor minder veilig wordt. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen vielen Saoedi-Arabische energiefaciliteiten aan met raketten en drones in Abba, Nigran en Jazan. Brentolie steeg tot boven de $99 per vat. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Financiën-minister Eelco Heijne zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofin-raad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jetten vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar geleidelijk trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land. De meeste in het noorden en noordwesten. Elders is het droog en er waait een zwakke tot matige wind aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur daalt naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgenochtend zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies, maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. De grote bedrijfshal van Champfood in Vierlingsbeek voldoet aan de vergunde afmetingen. Maar de aangelegde inritten en extra deuren zijn nog niet vergund. De gemeente heeft de eigenaar gevraagd om hiervoor een aanvraag in te dienen. Ook moeten er minimaal 15 zonnepanelen geplaatst worden. De verkeersveiligheid blijft een aandachtspunt. Bij parkeerplaats Hondsiep langs de A73 bij Haps is eind augustus een Aziatische tijgermug aangetroffen. De NVWA voert donderdag een bestrijdingsactie uit in de omgeving. De kans op overdracht van ziektes is momenteel zeer klein. Bij een ontmoeting met de mug kan deze gewoon worden doodgeslagen en gefotografeerd. Op de N272 bij het tankstation tussen Boksmeer en Sint-Antonis zijn dinsdag 4 auto's op elkaar gebotst. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk, waarbij 1 voertuig mogelijk op de verkeerde weghelft belandde. Hulpdiensten waren snel te plaatsen en de weg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar geleidelijk trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land. De meeste in het noorden en noordwesten. Elders is het droog en er waait een zwakke tot matige wind aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur daalt naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgenochtend zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies, maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Tegen Richard van der B. en zijn ex-vrouw Eventje van E. uit Woudenberg heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist van respectievelijk 30 en 20 jaar cel plus tbs met dwangverpleging. Het tweetal misbruikte tussen 2019 en 2024 zes kinderen, soms met GHB, en dat was tijdens het oppassen. De ouders van de kinderen mochten gisteren in de rechtbank het woord nemen en vertelden hoe groot de impact op hun gezinnen is. Rijkswaterstaat sloot de Hardenbergenbrug bij Nijkerk uit voorzorg af nadat rond de pijlers zand en grind was weggespoeld. De brug moet uiterlijk morgenavond om 8 uur weer open. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan de infrastructuur. 59% van de bruggen op het hoofdwegennet heeft minder dan een derde van hun levensduur over. Tot 2040 is 80 miljard euro nodig voor herstel. Minister Letchert start de procedure om de erkenning van ongehoord Nederland in te trekken. Tijdens een persconferentie maakte de minister haar besluit bekend. Het intrekken van een omroeperkenning door de overheid is uiterst zeldzaam in het Nederlandse bestel. Publieke omroepen bepalen doorgaans zelf hun programmering voor radio en televisie. Ongehoord Nederland kan nog naar de rechter stappen om het besluit aan te vechten. En in het hele land rijdt vandaag geen openbaar vervoer. Werknemers in de sector leggen het werk neer uit protest tegen kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Door gelijktijdige wegwerkzaamheden van Rijkswaterstaat ontstaat op verschillende trajecten extra vertraging. Ondanks dat verwacht de ANWB geen algeheel verkeersinfarct. Dan nog het weer. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

groots, meeslepend en doordrenkt met de iconische stadion-energy. Rocklegendes U2 nemen ons op Street of Dreams mee langs de straten van de grote dromen, verlangen en het zoeken naar een eigen weg in de wereld. Met de meeslepende stem van Bono en de herkenbare atmosferische gitaarsound van The Edge.

0: In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kaak is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kaak.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Tegen Richard van der Bee en zijn ex-vrouw Evertje van E. uit Woudenberg heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist van de respectievelijk 30 en 20 jaar cel plus tbs met dwangverpleging. Het tweetal misbruikte tussen 2019 en 2024 6 kinderen, soms met GHB, en dat was tijdens het oppassen. De ouders van de kinderen mochten gisteren in de rechtbank het woord nemen en vertelden hoe groot de impact op hun gezinnen is. Rijkswaterstaat sloot de Hardenbergenbrug bij Nijkerk uit voorzorg af nadat rond de pijlers zand en grind was weggespoeld. De brug moet uiterlijk morgenavond om 8 uur weer open. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan de infrastructuur. 59% van de bruggen op het hoofdwegennet heeft minder dan een derde van hun levensduur over. Tot 2040 is 80 miljard euro nodig voor herstel. Minister Letchert start de procedure om de erkenning van Ongehoord Nederland in te trekken. Tijdens een persconferentie maakte de minister haar besluit bekend. Het intrekken van een omroeperkenning door de overheid is uiterst zeldzaam in het Nederlandse bestel. Publieke omroepen bepalen doorgaans zelf hun programmering voor radio en televisie. Ongehoord Nederland kan nog naar de rechter stappen om het besluit aan te vechten. En in het hele land rijdt vandaag geen openbaar vervoer. Werknemers in de sector leggen het werk neer uit protest tegen kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Door gelijktijdige wegwerkzaamheden van Rijkswaterstaat ontstaat op verschillende trajecten extra vertraging. Ondanks dat verwacht de ANWB geen algeheel verkeersinfarct. Dan nog het weer. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 20 september kun je de natuur in tijdens een excursie door de Maas zeggen. Om 10 uur wordt verzameld bij de parkeerplaats bij tennisvereniging Aan de Rijtjes tussen nummer 12 en de Maasdijk in Oefeld. De gidsen vertellen over vruchten, zaden, bomen, struiken en het ontstaan van het bijzondere Maasheggenlandschap. De wandeling is ongeveer 4 kilometer lang en gaat deels over onverharde paden. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. Zondag 20 september staat Boxmeer in het teken van de Wereld Alzheimerdag. Vanaf 1:30 is bij de Weijer en de bibliotheek in Boxmeer aan de Radio 01 een programma onder het motto Ik blijf meedoen. Het draait deze middag niet alleen om dementie, maar vooral om samen actief blijven. Er zijn onder meer kook, zang, dans, schilderworkshops en voor kinderen is er sminken. Het is een programma voor jong en oud.
1: Voor het noorden van het Land van Kuik, 93.5 FM. En voor het zuiden van het Land van Kuik, 94.0 FM.

0: van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen. Bij parkeerplaats Hondsiep langs de A73 bij Haps is eind augustus een Aziatische tijgermug aangetroffen. De NVWA voert donderdag een bestrijdingsactie uit in de omgeving. De kans op overdracht van ziektes is momenteel zeer klein. Bij een ontmoeting met de mug kan deze gewoon worden doodgeslagen en gefotografeerd. Op de N272 tussen Boksmeer en Sint-Antonis zijn dinsdag 4 voertuigen met elkaar in botsing gekomen. Een voertuig belandde vermoedelijk op de verkeerde weghelft. Hulpdiensten waren snel aanwezig en 1 gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. De weg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek en berging. De grote bedrijfshal van Champfood in Vielingsbeek voldoet aan de vergunde afmetingen. Maar de aangelegde inritten en extra deuren zijn nog niet vergund. De gemeente heeft de eigenaar gevraagd om hiervoor een aanvraag in te dienen. Ook moeten er minimaal 15 zonnepanelen geplaatst worden. De verkeersveiligheid blijft een aandachtspunt. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten.
4: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg doe je er 10 minuten langer over. En op de A16 richting Rotterdam heb je tussen de Moerdijkbrug en afrit Dordrecht Centrum 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Start de motoren. Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur. Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
5: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van
0: Truck Run Boxmeer. Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
5: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
0: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
5: Rijd je weer met ons mee?

0: Omroep Land van Kuik.
1: De meeste variatie in classics en hits.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: In een muggenval langs de A73 bij parkeerplaats Hondsiep in de buurt van Haps is een Aziatische tijgermug gevonden. Dat meldt de gemeente in een persbericht. Verslaggever Wouter van den Berg sprak erover met Steven van Zanten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, die verantwoordelijk is voor het monitoren en actief bestrijden van de tijgermug in Nederland.
1: Ja, de Aziatische tijgermug is een exotische mug die ziektes kan overdragen. En deze mug komt regelmatig ongemerkt Nederland binnen via transport. Dus met meeliftend vakantieverkeer bijvoorbeeld of vrachtwagenverkeer. En die Aziatische tijgermug die herken je aan zijn kleine zwarte witte rug. En dat doet een beetje denken aan een tijger. Dus vandaar de naam tijgermug. Deze mug is eind augustus op die parkeerplaats aangetroffen. Volgens mij 27 augustus. En hij is gevonden in een val. Want wij monitoren ook op verschillende plekken in Nederland. Waaronder op parkeerplaatsen langs de snelweg. Hè. Je kan je voorstellen, dat is een plek waar veel vakantieverkeer of ander verkeer langskomt. En zo kunnen wij controleren of op die manier ook muggen meeliften.
2: Betekent deze vondst nu direct dat de tijgermug zich in de gemeente Land van Kuik heeft gevestigd?
1: Nee, het gaat hier nu echt om de vondst van één tijgermug. En wat ik aangaf, die is vermoedelijk meegelift. Dus zeer waarschijnlijk is er geen sprake van een populatie muggen die er al enige tijd zit. Dus om te spreken over vestiging, nee zeker niet.
2: En de tijgermug staat erom bekend, hè? U gaf het al aan, dat hij tropische virussen kan overdragen. Hoe groot is het gezondheidsrisico voor de inwoners van Haps op dit moment?
1: Nou ja, wat je ziet is dat in landen waar die tijgermuggen al veel voorkomen, hè, dus Zuid-Europa, de landen in Zuid-Europa, daar kunnen ze infectieziekten zoals dengue, knokkelkoorts en chikungunya overdragen op mensen. Maar die ziektes worden momenteel niet door tijgermuggen in Nederland overgedragen. Wij bestrijden die tijgermuggen ook actief om dat zo te houden. En we kunnen dus ook zeggen dat hij zich nog niet in Nederland heeft gevestigd, nog nergens. Dus de kans om deze ziekte te krijgen door een muggenbeet is tot nu toe zeer klein.
2: Ja, want jullie starten donderdag die bestrijdingsactie. Wat gaan jullie precies doen?
1: Nou, in eerste instantie richten we ons vooral op het gebied rondom de parkeerplaats. Hè. De val van de tijgermug staat ook op die parkeerplaats. Dus wat we vooral gaan doen is de bestrijdingsactie richten op het gebied rondom die parkeerplaats. Dus dat betekent dat we in de straatkolken gaan bestrijden door daar korrels te strooien. We kijken op plekken waar stilstaand water zich bevindt. Dat keren we om, hè, want een mug die gedijt graag in stilstaand water. Dus de bewoners zullen er niet direct van Haps niet veel van merken van deze bestrijdingsactie.
2: Wat kunnen inwoners doen als zij zelf een tijgermug tegenkomen?
1: Ja, belangrijk is dat, als je een tijgermug in je tuin ziet of ergens ziet vliegen, dat je gelijk een melding maakt bij de NVWA. Dat kan via onze website. En wat we dan eigenlijk vragen is ook om een foto te maken van de mug. Als je hem bijvoorbeeld gevangen hebt, kan je hem wel doodslaan, maar maak vooral een foto van die mug. En stuur die foto naar ons toe. Dan kunnen wij ook beoordelen of het daadwerkelijk om een Aziatische tijgermug gaat.
3: Dichter bij dan je denkt.

0: bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Klusbedrijf JSW.
2: De nummer 1 in Ecoland.
1: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
2: Klusbedrijf JSW.
3: Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandsfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeie Levenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit. Zondag 13 september. Een dagje uit voor het hele gezin.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
2: Klusbedrijf JSW.nl.
4: Start de motoren.
5: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
6: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
7: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van
8: Truck Run Boxmeer.
6: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
7: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
6: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
7: Rijd je weer met ons mee?

0: www.nec.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Een landelijke staking legt het openbaar vervoer vandaag vrijwel volledig stil. Er rijden 24 uur lang vrijwel geen treinen in Nederland. Alleen de Airport Sprinter tussen Amsterdam Schiphol en Hoofddorp blijft 4 keer per uur rijden. Ook in het stads- en streekvervoer valt veel uit. De ANWB waarschuwt voor extra drukte op de wegen. De Verenigde Staten hebben nieuwe handelsbeperkingen opgelegd aan Canada. Vanaf 15 september geldt een extra importheffing van 50% op Canadese producten zoals matrassen, motorboten en golfkarretjes. Vanaf 29 september worden Canadese alcoholische dranken, motorvoertuigen en zuivelproducten volledig verboden. Het conflict ontstond nadat onderhandelingen over een handelsovereenkomst vorige maand mislukten. Minister Letchert is de procedure gestart om de erkenning van Ongehoord Nederland in te trekken. Tijdens een persconferentie maakte de minister haar besluit bekend. Het intrekken van een omroeperkenning door de overheid is uiterst zeldzaam in het Nederlandse bestel. Publieke omroepen bepalen doorgaans zelf hun programmering voor radio en tv. Ongehoord Nederland kan nog naar de rechter stappen om het besluit aan te vechten. En in de Domkerk in Oslo vindt de uitvaart plaats van koning Harald. Vele internationale staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders wonen het afscheid bij. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Dan nog het weer. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits komt op gang. Je hebt nu vertraging op onder andere de A16 richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en knooppunt Klaverpolder doe je er 10 minuten langer over. Op de A50 richting Arnhem heb je voor Ravenstein 5 minuten vertraging. En tot slot de A58 richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel staat 3 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dabritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
5: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
5: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Liefhebbers van cabaret kunnen vrijdag 18 september terecht bij Theater De Weijer in Boksmeer. Om 7:15 beginnen Arie en Sylvester aan een nieuwe voorstelling Breken de Tent Af. Verwacht herkenbare humor, absurditeit en een flinke dosis energie. De voorstelling is in De Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Wie Arie en Sylvester kent, weet dat rustig achteroverleunen waarschijnlijk geen garantie is. Op zaterdag 19 september opent om 11 uur de keramiek-expositie uit klei gevormd bij de Blauwe Bes aan de Dempseystraat 9 in Langeboom. 10 keramisten van Hobbycentrum Mil laten daar hun boetseerwerk zien. De expositie loopt ook op zondag 20 september, steeds van 11 tot 5. De toegang is gratis en de combinatie van kunst, natuur en het landelijke parkje maakt dit tot een leuke bestemming voor kunstliefhebbers.

0: Blond van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Blond van Kuik.
2: Goedemorgen. Bij parkeerplaats Hondsiep langs de A73 bij Haps is eind augustus een Aziatische tijgermug aangetroffen. De NVWA voert donderdag een bestrijdingsactie uit in de omgeving. De kans op overdracht van ziektes is momenteel zeer klein. Bij een ontmoeting met de mug kan deze gewoon worden doodgeslagen en gefotografeerd. Op de N272 tussen Boksmeer en Sint-Antonis zijn dinsdag 4 voertuigen met elkaar in botsing gekomen. Een voertuig belandde vermoedelijk op de verkeerde weghelft. Hulpdiensten waren snel aanwezig en 1 gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. De weg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek en berging. De grote bedrijfshal van Champfood in Vielingsbeek voldoet aan de vergunde afmetingen. Maar de aangelegde inritten en extra deuren zijn nog niet vergund. De gemeente heeft de eigenaar gevraagd om hiervoor een aanvraag in te dienen. Ook moeten er minimaal 15 zonnepanelen geplaatst worden. De verkeersveiligheid blijft een aandachtspunt. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten.
4: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. In het zuiden van het land staat er nu zo'n 60 kilometer file. De meeste zijn de dagelijkse file. Eén opvallendheid op de A50 richting Eindhoven. Tussen Nistelrode en Veghel Noord gebeurde eerder een ongeluk. Ze zijn daar nu aan het bergen en de rechte rijstrook is dicht. Daardoor heb je 20 minuten vertraging. Verder oponthoud op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor Leende heb je 5 minuten vertraging. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A270 Helmond richting Eindhoven. Tussen Helmond en Eindhoven staat 3 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
6: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het land van Kuik.
5: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
6: Rijd je weer met ons mee?

0: Hans Baltus is de gast van Passion for People. We gaan naar de toekomst. En er ligt nu een belangrijk plan, heb ik begrepen, voor een nieuw centrum voor moeder en kind.
1: Ja, dat klopt. Wat we dus gedacht hadden voor de COVID al daarmee te beginnen, hebben we daar moeten stellen. En we zijn nu dus bezig met een heel mooi plan. Waar het centrum van moeder en kind dus voor de komende 100 jaar een goede zorg voor moeder en kind moet waarborgen. En dat is veel, dat is groot. Maar we hebben de juiste mensen gevonden. En wederom de Lions, dat mag ik zeggen. Die hebben ons weer omarmd, waar ik ze ontzettend dankbaar voor ben. En daarnaast de Wilde Ganzen weer. Maar we zijn nog op zoek naar geld. En het financiële gedeelte is nog niet helemaal rond. We hebben nog een stichting die ik niet bij naam kan noemen. Maar ook bedrijven die ons hebben geholpen al. Maar we komen toch nog 50.000 tekort.
0: Zullen we meteen even de website en geven waar mogelijk een link staat om te betalen? Of
1: ja, zeker. Dat is www.passionforpeople.eu.
0: En op die site?
1: En achterin, op de laatste pagina, kan je terugzien waar je iets zou kunnen doneren.
0: En als je zegt doneren, Passion for People, dan komt die waarschijnlijk al heel snel bij die pagina terecht.
1: Zeker.
0: Maar de Lions, wat doen de Lions?
1: De Lions die gaan dus opnieuw een golftoernooi houden voor aankomende vrijdag. Aankomende vrijdag is dat. Mm-hmm. In Afferden. Waarbij ze dus inderdaad heel veel mensen hebben uitgenodigd. Die dus Man Flight, dus voor Passion for People gaan golven. Dat doet de Lions 3 jaar achter elkaar voor ons. Nogmaals, ontzettend dankbaar daarvoor. En naast de Lions zijn er nog 2 andere serviceclubs die hebben gezegd iets voor ons te willen betekenen. En daarnaast bedrijven. Die al, maar ook zeker individuele mensen, familieleden. Mijn schoondochter heeft 1.000 euro geschonken. Ja, nou ja, dat vind ik waanzinnig. Maar ook mijn kinderen, mijn broers, mijn zussen. Dus in alle gelederen wordt er iets geschonken. Dus dat is heel mooi.
0: En de school, is die ook actief?
1: Ja? De school is nu momenteel actief bezig met het maken van plannen voor het kerstgebeuren. En daar mogen wij waarschijnlijk ook in meedoen.
0: Ja.
1: Maar terug op onze plannen. Wij willen heel graag 5 gebouwen neerzetten.
0: Ja, je wil het 100 jaar toekomstbestendig maken.
1: 100 jaar.
0: Dat gaat niet voor 10 euro.
1: Nee. En ik mag het gerust noemen. Kaskel gaat ons dit 300.000 kosten. Maar wat we daarvoor neer willen zetten zijn 5 gebouwen. Waarbij het eerste gebouw een gebouw is waar de moeder binnenkomt en onderzocht wordt. Waar we dus meteen al weten van wat de eerste behandeling nodig is. Hoe het kind erin ligt en hoe het kind er momenteel voor staat. Dat is een heel groot gemis geweest tot deze tijd. Het is ook een soort wachtkamer. Daar wordt gekeken naar de moeder die dus ondertussen al 40 kilometer heeft gelopen met het kind. Dan hebben we een ruimte waar moeders komen te liggen te wachten op het moment dat ze gaan bevallen. Dat is een ruimte met 10 bedden. Dan komt er een ruimte voor moeders die dus net bevallen zijn. Met 10 bedden. Een ruimte voor operaties. Dus een nieuwe operatiekamer. Waar met name de seksio's, dat zijn de keizersneders. Die dus daar gepland gaan worden. En we hebben een ruimte voor de neonatologie.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: Nieuwe muziek van de Deense hitmachine Lucas Graham. De band staat bekend om hun diep persoonlijke en eerlijke teksten en deze track met de titel Good Times is daar geen uitzondering op. Het nummer is een ode aan het vieren van de mooie momenten. Met een lach en een traan terugkijken op de goede tijden en koesteren wat je hebt.
2: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bikkel & Co.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Misschien ben je moe. Van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De zomerdroogte heeft het goederenvervoer over Nederlandse rivieren sterk doen afnemen. Binnenvaartschepen vervoerden in augustus bijna 19% minder lading vergeleken met een jaar eerder. Het vervoer tussen Nederland en Duitsland liep het meest sterk terug. Door het lage water moest de lading van één schip soms over 4 of 5 schepen worden verdeeld. Dat zegt de brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland. De Duitse klimaatactivist Daniel Vee, die gisteren werd opgepakt, had ook een elektriciteitsstation in Doetinchem op zijn lijst van mogelijke doelwitten staan. De man werd gezocht voor meerdere sabotagepogingen op het Duitse energienetwerk. Hij werd gepakt tijdens een verkeerscontrole. Eerder eiste hij sabotagepogingen bij 2 elektriciteitsstations in Duitsland op. Daarop openden de Duitse autoriteiten een dagenlange klopjacht op hem. Een landelijke staking legde het openbaar vervoer vandaag vrijwel volledig stil. Er rijden 24 uur lang vrijwel geen treinen in Nederland. Alleen de airportsprinter tussen Amsterdam Schiphol en Hoofddorp blijft 4 keer per uur rijden. Ook in het stads- en streekvervoer valt veel uit. De ANWB waarschuwt dat het op de weg extra druk kan worden. En in Oslo vindt vandaag de uitvaart plaats van koning Harald. Vele internationale staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders woonden het afscheid bij. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Dan nog het weer. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Tot nu toe verloopt de spits niet drukker dan gebruikelijk. Er staat nu zo'n 130 kilometer file. Je hebt onder andere vertraging op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef staat 7 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Op de A50 Os richting Eindhoven is tussen Nisselrode en Veghel Noord een ongeluk gebeurd. Ze zijn daar nu aan het bergen en de rechte rijstrook is dicht. 20 minuten tijdsverlies. Op de A58 Tilburg richting Eindhoven doe je er voor best 10 minuten langer over. En op de N264 Gennep richting Uden heb je tussen Volkel en Uden 3 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Vanaf zaterdag 19 september is het vierdagenfeest in Mil. De kermis begint die dag om 4 uur en vindt plaats aan de Kerkstraat 1 in Mil. Er zijn natuurlijk attracties, spelletjes en kermisattracties voor jong en oud. De kermis loopt door tot en met dinsdag 22 september. Zaterdagavond 19 september staat in Vierlingsbeek muziek uit het verleden centraal. Om 9 uur speelt Memory Lane en Kripus aan de Grote Straat 18 in Vierlingsbeek. De band brengt tijdloze klassiekers live en zorgt daarmee voor een avond vol herkenning. Voor liefhebbers van muziek uit verschillende decennia is dit een mooie gelegenheid om bekende nummers weer eens live te horen midden in het gezellige Vierlingsbeek.
1: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Bij parkeerplaats Hondsiep langs de A73 bij Haps is eind augustus een Aziatische tijgermug aangetroffen. De NVWA voert donderdag een bestrijdingsactie uit in de omgeving. De kans op overdracht van ziektes is momenteel zeer klein. Bij een ontmoeting met de mug kan deze gewoon worden doodgeslagen en gefotografeerd. Op de N272 tussen Boksmeer en Sint-Antonis zijn dinsdag 4 voertuigen met elkaar in botsing gekomen. Een voertuig belandde vermoedelijk op de verkeerde weghelft. Hulpdiensten waren snel aanwezig en 1 gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. De weg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek en berging. De grote bedrijfshal van Champfood in Vierlingsbeek voldoet aan de vergunde afmetingen. Maar de aangelegde inritten en extra deuren zijn nog niet vergund. De gemeente heeft de eigenaar gevraagd om hiervoor een aanvraag in te dienen. Ook moeten er minimaal 15 zonnepanelen geplaatst worden. De verkeersveiligheid blijft een aandachtspunt. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoten het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten.
3: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik, met het land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel, gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het land van Kuik. Het Land aan tafel. Vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land van Kuik.
0: Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van
4: Kuik. Een prachtig en diep persoonlijk eerbetoon van Sam Smith. Op deze meeslepende ballad, Oh Mother, zingt Sam een emotionele dankbetuiging aan zijn moeder. Over het overwinnen van tegenslag, het vinden van innerlijke kracht en de onvoorwaardelijke liefde die je door de donkere tijden heen helpt.
0: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Hoewel de herfst in aantocht is, konden we maandag nog volop genieten van zomerse temperaturen. Voor veel mensen is dat heerlijk, maar voor scholen is die warmte niet altijd zo welkom. Want net als op veel andere plekken in Nederland lopen ook in het land van Kuik de temperaturen in sommige klaslokalen flink op. Zo ook bij basisschool De Waai in Kuik. De hete zomer zit bij directeur Wim Spijkerboer nog steeds vers in het geheugen.
1: Afgelopen zomer, toen was het erg warm in een delen van de school en natuurlijk ook buiten. En heel Nederland hebben we allemaal mee te maken. Het is vandaag ook een prachtige dag. Maar het was moeilijk vol te houden op sommige plekken. We hebben twee gebouwen. Eén gebouw is volledig klimaatbestendig, maar het andere gebouw, daar was het gewoon niet te doen. En dat is op heel veel plekken in Nederland met schoolgebouwen aan de hand.
0: Veel schoolgebouwen zijn niet berekend op de hoge temperaturen, bijvoorbeeld door beperkte koelsystemen of ventilatie. En dat kan het leren en lesgeven behoorlijk lastig maken.
1: In extreme gevallen kan het al heel snel oplopen, bijna tot boven de 30 graden. En, en dat is een groot probleem. Als het buiten heel erg warm is, dan kunnen we ook niet ventileren. Kan een schoolgebouw niet lekker doorwaaien. En dan neemt de CO2 ook schrikbarend snel toe. Het wordt zo warm dat kinderen

de Nederlandse bevolking het belangrijk moet vinden dat wij de kinderen, onze kinderen, in een gezond klimaat onderwijs laten volgen. Dat vraagt wat van de politiek, dat vraagt van de lokale overheid, de inspanning en van de besturen om samen te werken en die technologische aanpassingen te gaan doen.

0: op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandsfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeie Levenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit. Zondag 13 september. Een dagje uit voor het hele gezin.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja.
2: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
7: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De zomerdroogte heeft het goederenvervoer over Nederlandse rivieren sterk doen afnemen. Binnenvaartschepen vervoerden in augustus bijna 19% minder lading vergeleken met een jaar eerder. Het vervoer tussen Nederland en Duitsland liep het meest sterk terug. Door het lage water moest de lading van één schip soms over 4 of 5 schepen worden verdeeld. Dat zegt de brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland. De Duitse klimaatactivist Daniel Vee, die gisteren werd opgepakt, had ook een elektriciteitsstation in Doetinchem op zijn lijst van mogelijke doelwitten staan. De man werd gezocht voor meerdere sabotagepogingen op het Duitse energienetwerk. Hij werd gepakt tijdens een verkeerscontrole. Eerder eiste hij sabotagepogingen bij 2 elektriciteitsstations in Duitsland op. Daarop openden de Duitse autoriteiten een dagenlange klopjacht op hem. Minister Letschert is de procedure begonnen om de zendmachtiging van Ongehoord Nederland in te trekken. Het intrekken van een omroeperkenning door de overheid is uiterst zeldzaam in het Nederlandse publieke bestel. Publieke omroepen bepalen doorgaans zelf hun programmering voor radio en tv. Ongehoord Nederland kan nog naar de rechter stappen. En Miss Oostenrijk Lucia Sisik is gisteren overleden op 22-jarige leeftijd. Over de exacte doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Sisik werd in 2024 verkozen tot de mooiste vrouw van Oostenrijk. Volgens het Oostenrijkse medium Heute had zij sinds haar geboorte een hartklepafwijking. Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 50 kilometer file in de regio. Je hebt vertraging op onder andere de A50 richting Eindhoven. Voor Veghel Noord zijn ze aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 25 minuten vertraging. Dan een ongeluk op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Voor Nieuw-Kuip staat 9 kilometer file met 20 minuten vertraging. De weg is weer dicht. Dan naar de A59 Os richting Den Bosch. Tussen Os-Oost en Kruisstraat staat 8 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot slot de N65 Tilburg richting Den Bosch. Voor de afrit Kromvoort staat 3 kilometer file en daar doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
10: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
9: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Start de motoren. Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur. Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
3: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van...
6: Truck Run Boxmeer. Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
3: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
6: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
3: Rijd je weer met ons mee?
6: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op maandag 14 september is er vanaf 4 minuten over half 1 de traditionele matinée bij Café de Bond tijdens de kermis in Kuik. Je vindt Café de Bond aan de Beversestraat 18 in Kuik. De matinée is inmiddels een vertrouwde traditie tijdens de Kuikse kermis, met vooral veel gezelligheid, muziek en ontmoetingen. Een mooie gelegenheid om samen of met vrienden, bekenden de kermisfeer op te zoeken. Op woensdag 16 september kun je in Beers alles leren over paddenstoelen, schimmels en zwammen. De lezing begint om 8 uur in de Eiwitcampus aan de Dr. Moonsweg 5 in Beers. IVN'er Paul Mulders vertelt over de enorme rijkdom aan soorten, de belangrijke rol van schimmels in de natuur. De toegang is gratis voor IVN-leden en donateurs. Niet-leden betalen €4. Aanmelden vooraf is noodzakelijk.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Bij parkeerplaats Hondsiep langs de A73 bij Haps is eind augustus een Aziatische tijgermug aangetroffen. De NVWA voert donderdag een bestrijdingsactie uit in de omgeving. De kans op overdracht van ziektes is momenteel zeer klein. Bij een ontmoeting met de mug kan deze gewoon worden doodgeslagen en gefotografeerd. Op de N272 tussen Boksmeer en Sint-Antonis zijn dinsdag 4 voertuigen met elkaar in botsing gekomen. Een voertuig belandde vermoedelijk op de verkeerde weghelft. Hulpdiensten waren snel aanwezig en 1 gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. De weg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek en berging. De grote bedrijfshal van Champfood in Vierlingsbeek voldoet aan de vergunde afmetingen. Maar de aangelegde inritten en extra deuren zijn nog niet vergund. De gemeente heeft de eigenaar gevraagd om hiervoor een aanvraag in te dienen. Ook moeten er minimaal 15 zonnepanelen geplaatst worden. De verkeersveiligheid blijft een aandachtspunt. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoten het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Alles bij elkaar opgeteld staat er nu nog zo'n 35 kilometer file in de regio. De langste vertraging heb je op de A50, de Vos richting Eindhoven. Tussen Nistelrode en Veghel Noord zijn ze aan het bergen. Hierdoor moet je de rechte rijstrook missen en heb je 20 minuten vertraging. Op de A58 richting Eindhoven doe je er tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel 10 minuten langer over. En tot slot de N65 Tilburg richting Den Bosch. Voor de afrit Kromvoort staat 2 kilometer file, 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio. De agenda. Het streeknieuws. Weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee. Voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.

0: In een muggenval langs de A73 bij parkeerplaats Hondsiep in de buurt van Haps is een Aziatische tijgermug gevonden. Dat meldt de gemeente in een persbericht. Verslaggever Wouter van den Berg sprak erover met Steven van Zanten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, die verantwoordelijk is voor het monitoren en actief bestrijden van de tijgermug in Nederland.
1: Ja, de Aziatische tijgermug is een exotische mug die ziektes kan overdragen. En deze mug komt regelmatig ongemerkt Nederland binnen via transport. Dus met meeliftend vakantieverkeer bijvoorbeeld of vrachtwagenverkeer. En die Aziatische tijgermug die herken je aan zijn kleine zwarte witte rug. En dat doet een beetje denken aan een tijger. Dus vandaar de naam tijgermug. Deze mug is eind augustus op die parkeerplaats aangetroffen. Volgens mij 27 augustus. En hij is gevonden in een val. Want wij monitoren ook op verschillende plekken in Nederland. Waaronder op parkeerplaatsen langs de snelweg. Hè. Dat is, je kan je voorstellen, dat is een plek waar veel vakantieverkeer of ander verkeer langskomt. En zo kunnen wij controleren of op die manier ook muggen meeliften.
2: Betekent deze vondst nu direct dat de tijgermug zich in de gemeente Land van Kuik heeft gevestigd?
1: Nee, het gaat hier nu echt om de vondst van één tijgermug. En wat ik aangaf, die is vermoedelijk meegelicht. Dus zeer waarschijnlijk is er geen sprake van een populatie muggen die er al enige tijd zit. Dus om te spreken over vestiging, nee zeker niet.
2: En de tijgermug staat erom bekend, hè? U gaf het al aan, dat hij tropische virussen kan overdragen. Hoe groot is het gezondheidsrisico voor de inwoners van Haps op dit moment?
1: Nou ja, wat je ziet is dat in landen waar die tijgermuggen al veel voorkomen, hè, dus Zuid-Europa, de landen in Zuid-Europa, daar kunnen ze infectieziekten zoals dengue, knokkelkoorts en chikungunya overdragen op mensen. Maar die ziektes worden momenteel niet door tijgermuggen in Nederland overgedragen. Wij bestrijden die tijgermuggen ook actief om dat zo te houden. En we kunnen dus ook zeggen dat hij zich nog niet in Nederland heeft gevestigd, nog nergens. Dus de kans om deze ziekte te krijgen door een muggenbeet is tot nu toe zeer klein.
2: Ja, want jullie starten donderdag die bestrijdingsactie. Wat gaan jullie precies doen?
1: Nou, in eerste instantie richten we ons vooral op het gebied rondom de parkeerplaats. Hè. De val van de tijgermug staat ook op die parkeerplaats. Dus wat we vooral gaan doen is de bestrijdingsactie richten op het gebied rondom die parkeerplaats. Dus dat betekent dat we in de straatkolken gaan bestrijden door daar korrels te strooien. We kijken op plekken waar stilstaand water zich bevindt. Dat keren we om, hè, want een mug die gedijt graag in stilstaand water. Dus de bewoners zullen er niet direct van Haps niet veel van merken van deze bestrijdingsactie.
2: Wat kunnen inwoners doen als zij zelf een tijgermug tegenkomen?
1: Ja, belangrijk is dat, als je een tijgermug in je tuin ziet of ergens ziet vliegen, dat je gelijk een melding maakt bij de NVWA. Dat kan via onze website. En wat we dan eigenlijk vragen is ook om een foto te maken van de mug. Ja, als je hem bijvoorbeeld gevangen hebt, kan je hem wel doodslaan, maar maak vooral een foto van die mug. En stuur die foto naar ons toe. Dan kunnen wij ook beoordelen of het daadwerkelijk om een Aziatische tijgermug gaat.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De door de ANWB voorspelde extra verkeersdrukte lijkt mee te vallen. Het openbaar vervoer in Nederland heeft het werk vandaag neergelegd. Alleen op het traject tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijden treinen en sommige streekvervoerders laten bussen rijden. De werkonderbreking treft het openbaar vervoer volledig, inclusief de veerponten. De actie is het gevolg van kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uiten scherpe kritiek op het voorstel voor het nieuwe inlichtingenwet. Volgens de toezichthouders zijn de verruimde bevoegdheden van de AIVD en MIVD niet in balans met de verminderde controle. Zij erkennen de veranderende geopolitieke situatie, maar stellen dat het kabinet doorslaat. Toezichthouders waarschuwen dat men niet moet willen worden wat men bestrijdt. De zomerdroogte heeft het goederenvervoer over Nederlandse rivieren sterk doen afnemen. Binnenvaartschepen vervoerden in augustus bijna 19% minder lading vergeleken met een jaar eerder. Het vervoer tussen Nederland en Duitsland liep het meest sterk terug. Door het lage water moest de lading van één schip soms over 4 of 5 schepen worden verdeeld. Dat zegt de brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland. En Miss Oostenrijk Lucia Sisik is gisteren overleden op 22-jarige leeftijd. Over de exacte doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Sisik werd in 2024 verkozen tot de mooiste vrouw van Oostenrijk. Volgens het Oostenrijkse medium Heute had zij sinds haar geboorte een hartklepafwijking. Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De files lossen op. De langste vertraging in de regio heb je nog op de A50, Os richting Eindhoven. Tussen Nistelrode en Veghel Noord zijn ze een eerder ongeluk aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 25 minuten tijdsverlies. Verder oponthoud op de A58, Breda richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot slot de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Voor knooppunt Holtpolder doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
4: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 16 september kun je in Beers alles leren over paddenstoelen, schimmels en zwammen. De lezing begint om 8 uur in de Eiwitcampus aan de Dr. Moonsweg 5 in Beers. IVN'er Paul Mulders vertelt over de enorme rijkdom aan soorten, de belangrijke rol van schimmels in de natuur. De toegang is gratis voor IVN-leden en donateurs. Niet-leden betalen 4 euro. Aanmelden vooraf is noodzakelijk. Op donderdag 17 september staat bij de tuintafel in Wanrooi alles in het teken van bloemen en duurzaamheid. De lezing begint om 19:30 aan de Peelstraat 29 in Wanrooi. Marielle van Gastel vertelt hoe haar passie voor bloemen uiteindelijk leidde tot een eigen duurzame pluktuin en kwekerij. Interessant voor iedereen die droomt van een eigen pluktuin of gewoon meer wil weten over duurzaam ondernemen en biodiversiteit. Deelname kost 15 euro.

0: Roeland van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Het plantsoen aan de Langeboomseweg in Mil krijgt de naam Bevrijdingspark. Dit naamwoord wordt op zaterdag 26 september om 10 uur onthuld. Het initiatief komt van Heemkundestichting Millesheem, met steun van Stichting Sporen van de Oorlog en de gemeente Land van Kuik. Bij parkeerplaats Hondsiep langs de A73 bij Haps is eind augustus een Aziatische tijgermug aangetroffen. De NVWA voert donderdag een bestrijdingsactie uit in de omgeving. De kans op overdracht van ziektes is momenteel zeer klein. Bij een ontmoeting met de mug kan deze gewoon worden doodgeslagen en gefotografeerd. Op de N272 tussen Boksmeer en Sint-Antonis zijn dinsdag 4 auto's op elkaar gebotst. Een voertuig belandde op de verkeerde weghelft. Hulpdiensten waren sneller bezig en 1 gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. De weg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek en berging. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio op de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Voor knooppunt Hooipolder doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Hans Baltus is de gast van Passion for People. We gaan naar de toekomst. En er ligt nu een belangrijk plan, heb ik begrepen, voor een nieuw centrum voor moeder en kind.
1: Ja, dat klopt. Wat we dus gedacht hadden voor de COVID al daarmee te beginnen, hebben we daar moeten stellen. En we zijn nu dus bezig met een heel mooi plan. Waar het centrum van moeder en kind dus voor de komende 100 jaar een goede zorg voor moeder en kind moet waarborgen. En dat is veel, dat is groot. Maar we hebben de juiste mensen gevonden. En wederom de Lions, dat mag ik zeggen. Die hebben ons weer omarmd, waar ik ze ontzettend dankbaar voor ben. En daarnaast de Wilde Ganzen weer. Maar we zijn nog op zoek naar geld. En het financiële gedeelte is nog niet helemaal rond. We hebben nog een stichting die ik niet bij naam kan noemen. Maar ook bedrijven die ons hebben geholpen al. Maar we komen toch nog 50.000 tekort.
0: Zullen we meteen even de website en geven waar mogelijk een link staat om te betalen? Of
1: ja, heb je die, ja, zeker. Dat is www.passionforpeople.eu.
0: En op die site?
1: En achterin, op de laatste pagina, kan je terugzien waar je iets zou kunnen doneren.
0: En als je zegt doneren, Passion for People, dan komt die waarschijnlijk al heel snel bij die pagina terecht.
1: Zeker.
0: Maar Lions, wat doen de Lions?
1: De Lions die gaan dus opnieuw een golftoernooi houden voor aankomende vrijdag. Aankomende vrijdag is dat. Mm-hmm. In Afferden. Waarbij ze dus inderdaad heel veel mensen hebben uitgenodigd. Die dus Man Flight, dus voor Passion for People gaan golven. Dat doet de Lions 3 jaar achter elkaar voor ons. Nogmaals, ontzettend dankbaar daarvoor. En naast de Lions zijn er nog 2 andere serviceclubs die hebben gezegd iets voor ons te willen betekenen. En daarnaast bedrijven, maar ook zeker individuele mensen, familieleden. Mijn schoondochter heeft €1.000 geschonken. Ja, nou ja, dat vind ik waanzinnig. Maar ook mijn kinderen. Mijn broers, mijn zussen. Dus in alle gelederen wordt er iets geschonken. Dus dat is heel mooi.
0: En de school, is die ook actief?
1: Ja? De school is nu momenteel actief bezig met het maken van plannen voor het kerstgebeuren. En daar mogen wij waarschijnlijk ook in meedoen.
0: Ja.
1: Maar terug op onze plannen. Wij willen heel graag 5 gebouwen neerzetten.
0: Ja, je wil het 100 jaar toekomstbestendig maken.
1: 100 jaar.
0: Dat gaat niet voor €10.
1: Nee. En ik mag het rust noemen. Casco gaat ons dit 300.000.

0: kosten. Maar wat we daarvoor neer willen zetten zijn 5 gebouwen, waarbij het eerste gebouw een gebouw is waar de moeder binnenkomt en onderzocht wordt. Waar we dus meteen al weten van wat de eerste behandeling nodig is, hoe het kind erin ligt en hoe het kind er momenteel voor staat. Dat is een heel groot gemis geweest tot deze tijd. Het is ook een soort wachtkamer. Daar wordt gekeken naar de moeder, die dus ondertussen al 40 kilometer heeft gelopen met het kind. Dan hebben we een ruimte waar moeders komen te liggen, te wachten op het moment dat ze gaan bevallen. Het is een ruimte met 10 bedden. Dan komt er een ruimte voor moeders die dus net bevallen zijn, met 10 bedden. Een ruimte voor operaties, dus een nieuwe operatiekamer, waar met name de seksio's, dat zijn de keizersneders, die dus daar gepland gaan worden. En we hebben een ruimte voor de neonatologie.
1: Koning van de funk, soul en pop, Bruno Mars laat opnieuw weer van zich horen en schuift op deze track Something Serious al het speelse geflirt terzijde. Het is tijd voor het echte werk. Een gepassioneerde en groovy verklaring dat de liefde deze keer echt serieus is. Verpakt in die onweerstaanbare vintage sound en voorzien van zijn kenmerkende retro charmes.
2: Nieuwe muziek.

0: op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
6: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
7: De politie houdt sinds de invoering van het vuurwerkverbod de grenzen met België en Duitsland extra scherp in de gaten. Volgens Nationaal Coördinator Co. Minderhout kent de politie de actieve personen en voertuigen in de regionale vuurwerkhandel. Er is intensieve informatieuitwisseling met de Belgische politie. Minderhout stelt dat de internationale vuurwerkhandel steeds meer kenmerken vertoont van de internationale drugshandel. Toezichthouders op de inlichtingen en veiligheidsdiensten uiten scherpe kritiek op het voorstel voor een nieuwe inlichtingenwet. Volgens de toezichthouders zijn de verruimde bevoegdheden van de AIVD en MIVD niet in balans met de verminderde controle. Zij erkennen de veranderende geopolitieke situatie, maar stellen dat het kabinet doorslaat. Toezichthouders waarschuwen dat men niet moet willen worden wat men bestrijdt. De door de ANWB voorspelde extra verkeersdrukte lijkt mee te vallen. Het openbaar vervoer in Nederland heeft vandaag het werk neergelegd. Alleen op het traject tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijden treinen en sommige streekvervoerders laten bussen rijden. De actie is het gevolg van kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En de villa van acteur Nicolas Cage in Malibu is beschadigd door een groot zinkgat. De oprit van de kustwoning is volgens Amerikaanse media en camerabeelden volledig ingestort. Hoge golven door een orkaan hebben het zinkgat veroorzaakt. Experts beoordelen de situatie ter plaatse en de gemeente heeft momenteel 15 woningen gesloten. Het weer nog. In het hele land vallen buien met kans op onweer en windstoten. Later in de middag wordt het in het noordwesten juist droger. De meeste buien vallen dan in het oosten, midden en zuidoosten van het land. Het wordt vandaag niet warmer dan 19 graden. Morgen volgt een weersverbetering. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
9: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Start de motoren.
11: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
12: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
13: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur... en vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van...
14: Truck Run Boxmeer.
12: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
13: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
12: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
13: Rijd je weer met ons mee?
15: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
16: Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandsfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeilevenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit. Zondag 13 september. Een dagje uit voor het hele gezin.
17: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
18: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Zondag 20 september is het weer tijd voor de truckrun Boksmeer. Vanaf 10 uur is het publiek welkom op industrietrein Saxe-Gotha, Handelsstraat 3 in Boksmeer. Ruim 200 vrachtwagens bezorgen mensen met een beperking een onvergetelijke dag. Om 1 uur vertrekt het indrukwekkende konvooi door onder andere Sint-Antonis, Wanrooi, Mil, Beers, Kuik en Oevelt. Langs de route kunnen toeschouwers de deelnemers aanmoedigen. Op zondag 20 september kun je om 10 uur mee met de wandeling Groene Oase in Boksmeer. Het vertrek is bij de ingang van de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Een gids van IVN de Maasvallei laat zien hoe de natuur de afgelopen jaren steeds meer ruimte heeft gekregen in het centrum. Ontdekt verschillende bomen en planten en kijkt voortaan misschien heel anders naar groen tijdens een wandeling door de stad. De wandeling is gratis.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Het plantsoen aan de Langeboomseweg in Mil krijgt de naam Bevrijdingspark. Dit naambord wordt op zaterdag 26 september om 10 uur onthuld. Het initiatief komt van Heemkundestichting Millesheem, met steun van Stichting Sporen van de Oorlog en de gemeente Land van Kuik. Bij parkeerplaats Hondsiep langs de A73 bij Haps is eind augustus een Aziatische tijgermug aangetroffen. De NVWA voert donderdag een bestrijdingsactie uit in de omgeving. De kans op overdracht van ziektes is momenteel zeer klein. Bij een ontmoeting met de mug kan deze gewoon worden doodgeslagen en gefotografeerd. Op de N272 tussen Boksmeer en Sint-Antonis zijn dinsdag 4 auto's op elkaar gebotst. Een voertuig belandde op de verkeerde weghelft. Hulpdiensten waren snel aanwezig en 1 gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. De weg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek en berging. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In het hele land vallen buien met kans op onweer en windstoten. Later in de middag wordt het in het noordwesten juist droger. De meeste buien vallen dan in het oosten, midden en zuidoosten van het land. Het wordt vandaag niet warmer dan 19 graden. Morgen volgt een weersverbetering.
0: Dichterbij dan je denkt.
3: Zangeres Stella Lefty vangt op deze track Lean In Kiss Me exact dat ene magische, spannende moment vlak voordat twee mensen elkaar overgeven aan de liefde. Het gaat over het loslaten van alle twijfels, het opzoeken van de nabijheid en gewoon durven kiezen voor het gevoel.

is Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Hoewel de herfst in aantocht is, konden we maandag nog volop genieten van zomerse temperaturen. Voor veel mensen is dat heerlijk, maar voor scholen is die warmte niet altijd zo welkom. Want net als op veel andere plekken in Nederland lopen ook in het land van Kuik de temperaturen in sommige klaslokalen flink op. Zo ook bij basisschool De Waai in Kuik. De hete zomer zit bij directeur Wim Spijkerboer nog steeds vers in het geheugen.
1: Afgelopen zomer, toen was het erg warm in een delen van de school en natuurlijk ook buiten. En heel Nederland hebben we allemaal mee te maken. Het is vandaag ook een prachtige dag. Maar het was moeilijk vol te houden op sommige plekken. We hebben twee gebouwen. Eén gebouw is volledig klimaatbestendig, maar het andere gebouw, daar was het gewoon niet te doen. En dat is op heel veel plekken in Nederland met schoolgebouwen aan de hand.
0: Veel schoolgebouwen zijn niet berekend op de hoge temperaturen, bijvoorbeeld door beperkte koelsystemen of ventilatie. En dat kan het leren en lesgeven behoorlijk lastig maken.
1: In extreme gevallen kan het al heel snel oplopen, bijna tot boven de 30 graden. En, en dat is een groot probleem. Als het buiten heel erg warm is, dan kunnen we ook niet ventileren. Kan een schoolgebouw niet lekker doorwaaien. En dan neemt de CO2 ook schrikbarend snel toe. Het wordt zo warm dat kinderen problemen krijgen met hun concentratie en focus op het onderwijs, hoofdpijn krijgen, duizelig worden. En dan is het gewoon niet meer verantwoord. En voor de vakantie hebben we dan ook een besluit moeten nemen om op bepaalde dagen een delen van de school te sluiten.
0: Bij een van de schoolgebouwen hielp de gemeente om de lokale klimaatbestendiger te maken, bij het andere nog niet. Daar zoekt de school zelf naar manieren om de warmte buiten te houden.
1: Dan zie je bijvoorbeeld achter mij al de zonneschermen naar beneden. Dat houdt natuurlijk heel veel warmte tegen. We hebben een zonnewerende folie op de ramen geplakt. Dat scheelt ook weer 2 tot 3 graden. En zo sprokkelen we wat bij elkaar aan maatregelen.
0: Voor nieuwbouw en renovatie kunnen scholen gemeentelijke steun krijgen. Voor aanpassing aan bestaande gebouwen ligt dat anders. Schoolbesturen moeten die kosten vaak zelf dragen, soms oplopend tot honderdduizenden euro's. Met het oog op steeds warmere zomers is het volgens Spijkerboer tijd voor actie.
1: We moeten echt met elkaar aan de bak. Dus het betekent ook dat de Nederlandse bevolking het belangrijk moet vinden dat wij de kinderen, onze kinderen, in een gezond klimaat onderwijs laten volgen. Dat vraagt wat van de politiek.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend vroeg weer opgestart na een grote technische storing. De storing is geen gevolg van een cyberaanval. Reizigers van en naar het Verenigd Koninkrijk en Ierland moeten ook vandaag nog rekening houden met flinke vertragingen. Gisteren werden bijna 2000 vluchten geschrapt. Ook op Schiphol vielen bijna 60 vluchten uit. Op de Japanse vulkaan Mount Fuji is na zware regenval een aardverschuiving ontstaan. 3 voertuigen raakten bedolven onder het puin, maar er zijn geen gewonden gemeld. Ook elders in centraal Japan is veel wateroverlast. In de stad Nagoya viel in 1 uur tijd ruim 100 mm regen, een record. De politie voert de jacht op illegaal vuurwerk verder op. Volgens de Nationaal Coördinator Vuurwerk krijgt de handel steeds meer kenmerken van de georganiseerde drugswereld. De politie houdt vooral de grenzen met België en Duitsland in de gaten en wisselt informatie uit met de Belgische politie. Ook online wordt de handel scherp gevolgd. En de door de ANWB voorspelde extra verkeersdrukte leek mee te vallen vanochtend. Het openbaar vervoer in Nederland staakt vandaag. Alleen op het traject tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijden treinen. En sommige streekvervoerders laten bussen rijden. De werkonderbreking treft het volledig openbaar vervoer, inclusief veerponten. De actie is het gevolg van kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Het weer tot slot wisselvallig, met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
4: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 20 september kun je de natuur in tijdens een excursie door de Maas zeggen. Om 10 uur wordt verzameld bij de parkeerplaats bij tennisvereniging Aan de Rijtjes tussen nummer 12 en de Maasdijk in Oefeld. De gidsen vertellen over vruchten, zaden, bomen, struiken en het ontstaan van het bijzondere Maasheggenlandschap. De wandeling is ongeveer 4 kilometer lang en gaat deels over onverharde paden. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. Zondag 20 september staat Boxmeer in het teken van de Wereld Alzheimerdag. Vanaf 1:30 is bij de Weijer en de bibliotheek in Boxmeer aan de Raadsingel 1 een programma onder het motto Ik blijf meedoen. Het draait deze middag niet alleen om dementie, maar vooral om samen actief blijven. Er zijn onder meer kook, zang, dans, schilderworkshops en voor kinderen is er sminken. Het is een programma voor jong en oud.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De 45e Kuikse avondvierdaagse is dinsdagavond van start gegaan, ondanks het regenachtige weer. Voorzitter Arjon Broekmans waardeert de terugkerende deelnemers, waaronder een vrouw die dit jaar voor de 32e keer meeloopt. De routes blijven vertrouwd, met kleine aanpassingen voor de veiligheid. Bij de 50e editie wordt mogelijk een langere route aangeboden. De avondvierdaagse blijft de belangrijkste wandeltocht in Kuik, met waardering voor de ondersteuning van handboogvereniging LARC. Een verrassing voor de deelnemers is gepland tijdens de intocht op de laatste dag. Het plantsoen aan de Langeboomseweg in Mil krijgt de naam Bevrijdingspark. Dit naambord wordt op zaterdag 26 september om 10 uur onthuld. Het initiatief komt van Heemkundestichting Millesheem, met steun van Stichting Sporen van de Oorlog en de gemeente Land van Kuik. Bij parkeerplaats Hondsiep langs de A73 bij Haps is eind augustus een Aziatische tijgermug aangetroffen. De NVWA voert donderdag een bestrijdingsactie uit in de omgeving. De kans op overdracht van ziektes is momenteel zeer klein. Bij een ontmoeting met de mug kan deze gewoon worden doodgeslagen en gefotografeerd. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden.

0: In een muggenval langs de A73 bij parkeerplaats Hondsiep in de buurt van Haps is een Aziatische tijgermug gevonden. Dat meldt de gemeente in een persbericht. Verslaggever Wouter van den Berg sprak erover met Steven van Zanten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, die verantwoordelijk is voor het monitoren en actief bestrijden van de tijgermug in Nederland.
1: Ja, de Aziatische tijgermug is een exotische mug die ziektes kan overdragen. En deze mug komt regelmatig ongemerkt Nederland binnen via transport. Dus met meeliftend vakantieverkeer bijvoorbeeld of vrachtwagenverkeer. En die Aziatische tijgermug die herken je aan zijn kleine zwarte witte rug. En dat doet een beetje denken aan een tijger. Dus vandaar de naam tijgermug. Deze mug is eind augustus op die parkeerplaats aangetroffen. Volgens mij 27 augustus. En hij is gevonden in een val. Want wij monitoren ook op verschillende plekken in Nederland. Waaronder op parkeerplaats langs de snelweg. Hè. Je kan je voorstellen, dat is een plek waar veel vakantieverkeer of ander verkeer langskomt. En zo kunnen wij controleren of op die manier ook muggen meeliften.
2: Betekent deze vondst nu direct dat de tijgermug zich in de gemeente Land van Kuik heeft gevestigd?
1: Nee, het gaat hier nu echt om de vondst van één tijgermug. En wat ik aangaf, die is vermoedelijk meegelicht. Dus zeer waarschijnlijk is er geen sprake van een populatie muggen die er al enige tijd zit. Dus om te spreken over vestiging, nee, zeker niet.
2: En de tijgermug staat erom bekend, hè? U gaf het al aan, dat hij tropische virussen kan overdragen. Hoe groot is het gezondheidsrisico voor de inwoners van Haps op dit moment?
1: Nou ja, wat je ziet is dat in landen waar die tijgermuggen al veel voorkomen, hè, dus Zuid-Europa, de landen in Zuid-Europa, daar kunnen ze infectieziekten zoals dengue, knokkelkoorts en chikungunya overdragen op mensen. Maar die ziektes worden momenteel niet door tijgermuggen in Nederland overgedragen. Wij bestrijden die tijgermuggen ook actief om dat zo te houden. En we kunnen dus ook zeggen dat hij zich nog niet in Nederland heeft gevestigd, nog nergens. Dus de kans om deze ziekte te krijgen door een muggenbeet is tot nu toe zeer klein.
2: Ja, want jullie starten donderdag die bestrijdingsactie. Wat gaan jullie precies doen?
1: Nou, in eerste instantie richten we ons vooral op het gebied rondom de parkeerplaats. Hè. De val van de tijgermug staat ook op die parkeerplaats. Dus wat we vooral gaan doen is de bestrijdingsactie richten op het gebied rondom die parkeerplaats. Dus dat betekent dat we in de straatkolken gaan bestrijden door daar korrels te strooien. We kijken op plekken waar stilstaand water zich bevindt. Dat keren we om, hè, want een mug die gedijt graag in stilstaand water. Dus de bewoners zullen er niet direct van Haps niet veel van merken van deze bestrijdingsactie.
2: Wat kunnen inwoners doen als zij zelf een tijgermug tegenkomen?
1: Ja, belangrijk is dat, als je een tijgermug in je tuin ziet of ergens ziet vliegen, dat je gelijk een melding maakt bij de NVWA. Dat kan via onze website. En wat we dan eigenlijk vragen is ook om een foto te maken van de mug. Ja, als je hem bijvoorbeeld gevangen hebt, kan je hem wel doodslaan, maar maak vooral een foto van die mug. En stuur die foto naar ons toe. Dan kunnen wij ook beoordelen of het daadwerkelijk om een Aziatische tijgermug gaat.

0: Profs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Klusbedrijf JSW.
1: De nummer 1 in Ecoland.
2: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
4: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
6: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
7: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
8: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Verenigde Staten beschuldigen Chinese AI-bedrijven van het op grote schaal kopiëren van Amerikaanse AI-technologie. Volgens 3 Amerikaanse veiligheidsdiensten trekken bedrijven als DeepSeek, Alibaba en Moonshot kennis uit modellen van onder meer OpenAI, Google en Anthropic. China spreekt de beschuldigingen tegen en noemt de kwaliteit van zijn AI het resultaat van eigen technologische ontwikkeling. De makers van de populaire animatieserie South Park hebben in een aankondiging van het nieuwe seizoen tijdelijk de naam in South America gewijzigd. Daarmee steken ze de draak met president Trump, die verschillende geografische namen wil veranderen. Zo werd de Golf van Mexico al de Golf van Amerika. Trump stelde deze week ook voor om de Amerikaanse staat New Mexico om te dopen tot New America. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend vroeg weer opgestart na een grote technische storing. De storing is geen gevolg van een cyberaanval. Reizigers van en naar het Verenigd Koninkrijk en Ierland moeten ook vandaag nog rekening houden met flinke vertragingen. Gisteren werden bijna 2000 vluchten geschrapt. Ook op Schiphol vielen bijna 60 vluchten uit. De politie voert de jacht op illegaal vuurwerk verder op. Volgens de Nationaal Coördinator Vuurwerk krijgt de handel steeds meer kenmerken van de georganiseerde drugswereld. De politie houdt vooral de grenzen met België en Duitsland in de gaten en wisselt informatie uit met de Belgische politie. Ook online wordt de handel scherp gevolgd. Het weer tot slot wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Dabritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Instal-Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
11: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs-kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
12: Start de motoren. Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
13: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
14: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van
15: Truck Run Boxmeer.
13: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
14: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
13: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
14: Rijd je weer met ons mee?
11: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
16: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
17: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda.
2: Liefhebbers van cabaret kunnen vrijdag 18 september terecht bij Theater De Weijer in Boksmeer. Om 7:15 beginnen Arie en Sylvester aan een nieuwe voorstelling Breken de Tent Af. Verwacht herkenbare humor, absurditeit en een flinke dosis energie. De voorstelling is in De Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Wie Arie en Sylvester kent, weet dat rustig achteroverleunen waarschijnlijk geen garantie is. Op zaterdag 19 september opent om 11 uur de keramiekexpositie Uit Klei Gevormd bij de Blauwe Bes aan de Dempseystraat 9 in Langeboom. 10 keramisten van Hobbycentrum Mil laten daar hun boetseerwerk zien. De expositie loopt ook op zondag 20 september, steeds van 11 tot 5. De toegang is gratis en de combinatie van kunst, natuur en het landelijke parkje maakt dit tot een leuke bestemming voor kunstliefhebbers.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemiddag.
1: De 45e Kuikse Avondvierdaagse is dinsdagavond van start gegaan, ondanks het regenachtige weer. Voorzitter Arjan Broekmans waardeert de terugkerende deelnemers, waaronder een vrouw die dit jaar voor de 32e keer meeloopt. De routes blijven vertrouwd met kleine aanpassingen voor de veiligheid. Bij de 50e editie wordt mogelijk een langere route aangeboden. De Avondvierdaagse blijft de belangrijkste wandeltocht in Kuik, met waardering voor de ondersteuning van handboogvereniging LARC. Een verrassing voor de deelnemers is gepland tijdens de intocht op de laatste dag. Het plantsoen aan de Langeboomseweg in Mil krijgt de naam Bevrijdingspark. Dit naambord wordt op zaterdag 26 september om 10 uur onthuld. Het initiatief komt van Heemkundestichting Millesheem, met steun van Stichting Sporen van de Oorlog en de gemeente Land van Kuik. Bij parkeerplaats Hondsiep langs de A73 bij Haps is eind augustus een Aziatische tijgermug aangetroffen. De NVWA voert donderdag een bestrijdingsactie uit in de omgeving. De kans op overdracht van ziektes is momenteel zeer klein. Bij een ontmoeting met de mug kan deze gewoon worden doodgeslagen en gefotografeerd.
2: En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A58 Tilburg richting Breda doe je er tussen Tilburg Centrum West en Tilburg Reeshof 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Start de motoren.
0: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
6: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
7: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van
8: Truck Run Boxmeer.
6: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
7: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
6: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
7: Rijd je weer met ons mee?

0: Hans Baltus is de gast van Passion for People. We gaan naar de toekomst. En er ligt nu een belangrijk plan, heb ik begrepen, voor een nieuw centrum voor moeder en kind.
1: Ja, dat klopt. Wat we dus gedacht hadden voor de COVID al daarmee te beginnen, hebben we daar moeten stellen. En we zijn nu dus bezig met een heel mooi plan. Waar het centrum van moeder en kind dus voor de komende 100 jaar een goede zorg voor moeder en kind moet waarborgen. En dat is veel, dat is groot. Maar we hebben de juiste mensen gevonden. En wederom de Lions, dat mag ik zeggen. Die hebben ons weer omarmd, waar ik ze ontzettend dankbaar voor ben. En daarnaast de Wilde Ganzen weer. Maar we zijn nog op zoek naar geld. En het financiële gedeelte is nog niet helemaal rond. We hebben nog een stichting die ik niet bij naam kan noemen. Maar ook bedrijven die ons hebben geholpen al. Maar we komen toch nog 50.000 tekort.
0: Zullen we meteen even de website en geven waar mogelijk een link staat om te betalen? Of
1: ja, heb je die, ja, zeker. Dat is www.passionforpeople.eu.
0: En op die site?
1: En achterin, op de laatste pagina, kan je terugzien waar je iets zou kunnen doneren.
0: En als je zegt doneren, Passion for People, dan komt die waarschijnlijk al heel snel bij die pagina terecht.
1: Zeker.
0: Maar, de Lions, wat doen de Lions?
1: De Lions.

0: Maar wat we daarvoor neer willen zetten is zijn 5 gebouwen, waarbij het eerste gebouw een gebouw is waar de moeder binnenkomt en onderzocht wordt. Waar we dus meteen al weten van wat de eerste behandeling nodig is, hoe het kind erin ligt en hoe het kind er momenteel voor staat. Dat is een heel groot gemis geweest tot deze tijd. Het is ook een soort wachtkamer. Daar wordt gekeken naar de moeder, die dus ondertussen al 40 kilometer heeft gelopen met het kind. Dan hebben we een ruimte waar moeders komen te liggen, te wachten op het moment dat ze gaan bevallen. Het is een ruimte met 10 bedden. Dan komt er een ruimte voor moeders die dus net bevallen zijn, met 10 bedden. Een ruimte voor operaties, dus een nieuwe operatiekamer, waar met name de seksio's, dat zijn de keizersneders, die dus daar gepland gaan worden. En we hebben een ruimte voor de neonatologie.
1: Het noorden van het land van Kuik, 93.5 FM. En voor het zuiden van het land van Kuik, 94.0 FM.
2: Ellie Goulding neemt ons met haar nieuwe single Four Seasons mee door de constante verandering van de liefde die beweegt als de 4 seizoenen. Van de vurige hitte van de zomer tot de ijzige afstand in de winter, maar altijd met die ene persoon als vaste waarde.

0: Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandsfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeilevenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit. Zondag 13 september. Een dagje uit voor het hele gezin.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij een explosie in een waterkrachtcentrale in het zuiden van Zwitserland zijn meerdere mensen gewond geraakt. De explosie vond plaats bij de centrale Ritom in Piotta. Een deel van het gebouw zou ingestort zijn. De oorzaak van de explosie is nog onbekend. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. De Europese rechter vindt dat Brussel terecht de overname van reisbedrijf Etraveli door Booking.com heeft tegengehouden. Booking wilde het Zweedse bedrijf voor 1,6 miljard euro overnemen. Volgens de EU zou het bedrijf daarmee zijn dominante positie op de markt voor hotelboekingen verder versterken en de concurrentie schaden. Booking overweegt nog in beroep te gaan. De Verenigde Staten beschuldigen Chinese AI-bedrijven van het op grote schaal kopiëren van Amerikaanse AI-technologie. Volgens drie Amerikaanse veiligheidsdiensten trekken bedrijven als DeepSeek, Alibaba en Moonshot kennis uit modellen van onder meer OpenAI, Google en Anthropic. China spreekt de beschuldigingen tegen en noemt de kwaliteit van zijn AI het resultaat van eigen technologische ontwikkeling. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend vroeg weer opgestart na een grote technische storing. De storing is geen gevolg van een cyberaanval. Reizigers van en naar het Verenigd Koninkrijk en Ierland moeten ook vandaag nog rekening houden met flinke vertragingen. Gisteren werden bijna 2000 vluchten geschrapt. Ook op Schiphol vielen bijna 60 vluchten uit. Het weer tot slot wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50 richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgave en Ravenstein doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
7: Ja.
8: Ja.
6: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
9: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Vanaf zaterdag 19 september is het vierdagen feest in Mil. De kermis begint die dag om 4 uur en vindt plaats aan de Kerkstraat 1 in Mil. Er zijn natuurlijk attracties, spelletjes en kermisattracties voor jong en oud. De kermis loopt door tot en met dinsdag 22 september. Zaterdagavond 19 september staat in Vierlingsbeek muziek uit het verleden centraal. Om 9 uur speelt Memory Lane en Kripus aan de Grote Straat 18 in Vierlingsbeek. De band brengt tijdloze klassiekers live en zorgt daarmee voor een avond vol herkenning. Voor liefhebbers van muziek uit verschillende decennia is dit een mooie gelegenheid om bekende nummers weer eens live te horen midden in het gezellige Vierlingsbeek.
3: Mistake. Oh,

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemiddag.
1: De 45e Kuikse avondvierdaagse is dinsdagavond van start gegaan, ondanks het regenachtige weer. Voorzitter Arjan Broekmans waardeert de terugkerende deelnemers, waaronder een vrouw die dit jaar voor de 32e keer meeloopt. De routes blijven vertrouwd met kleine aanpassingen voor de veiligheid. Bij de 50e editie wordt mogelijk een langere route aangeboden. De avondvierdaagse blijft de belangrijkste wandeltocht in Kuik, met waardering voor de ondersteuning van handboogvereniging LARC. Een verrassing voor de deelnemers is gepland tijdens de intocht op de laatste dag. Het plantsoen aan de Langeboomseweg in Mil krijgt de naam Bevrijdingspark. Dit naambord wordt op zaterdag 26 september om 10 uur onthuld. Het initiatief komt van Heemkundestichting Millesheem, met steun van Stichting Sporen van de Oorlog en de gemeente Land van Kuik. Bij parkeerplaats Hondsiep langs de A73 bij Haps is eind augustus een Aziatische tijgermug aangetroffen. De NVWA voert donderdag een bestrijdingsactie uit in de omgeving. De kans op overdracht van ziektes is momenteel zeer klein. Bij een ontmoeting met de mug kan deze gewoon worden doodgeslagen en gefotografeerd. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden.
4: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
5: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
4: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
5: Rijd je weer met ons mee?

0: Hoewel de herfst in aantocht is, konden we maandag nog volop genieten van zomerse temperaturen. Voor veel mensen is dat heerlijk, maar voor scholen is die warmte niet altijd zo welkom. Want net als op veel andere plekken in Nederland lopen ook in het land van Kuik de temperaturen in sommige klaslokalen flink op. Zo ook bij basisschool De Waai in Kuik. De hete zomer zit bij directeur Wim Spijkerboer nog steeds vers in het geheugen.
1: Afgelopen zomer, toen was het erg warm in een delen van de school en natuurlijk ook buiten. En heel Nederland hebben we allemaal mee te maken. Het is vandaag ook een prachtige dag. Maar het was moeilijk vol te houden op sommige plekken. We hebben twee gebouwen. Eén gebouw is volledig klimaatbestendig. Maar het andere gebouw, daar was het gewoon niet te doen. En dat is op heel veel plekken in Nederland met schoolgebouwen aan de hand.
0: Veel schoolgebouwen zijn niet berekend op de hoge temperaturen, bijvoorbeeld door beperkte koelsystemen of ventilatie. En dat kan het leren en lesgeven behoorlijk lastig maken.
1: In extreme gevallen kan het al heel snel oplopen, bijna tot boven de 30 graden. En dat is een groot probleem. Als het buiten heel erg warm is, dan kunnen we ook niet ventileren. Kan een schoolgebouw niet lekker doorwaaien. En dan neemt de CO2 ook schrikbarend snel toe. Het wordt zo warm dat kinderen problemen krijgen met hun concentratie en focus op het onderwijs, hoofdpijn krijgen, duizelig worden. En dan is het gewoon niet meer verantwoord. En voor de vakantie hebben we dan ook een besluit moeten nemen om op bepaalde dagen delen van de school te sluiten.
0: Bij een van de schoolgebouwen hielp de gemeente om de lokale klimaatbestendiger te maken, bij het andere nog niet. Daar zoekt de school zelf naar manieren om de warmte buiten te houden.
1: Dan zie je bijvoorbeeld achter mij al de zonneschermen naar beneden. Dat houdt natuurlijk heel veel warmte tegen. We hebben een zonnewerende folie op de ramen geplakt. Dat scheelt ook weer 2 tot 3 graden. En zo sprokkelen we wat bij elkaar aan maatregelen.
0: Voor nieuwbouw en renovatie kunnen scholen gemeentelijke steun krijgen. Voor aanpassing aan bestaande gebouwen ligt dat anders. Schoolbesturen moeten die kosten vaak zelf dragen, soms oplopend tot 100.000 euro's. Met het oog op steeds warmere zomers is het volgens Spijkerboer tijd voor actie.
1: We moeten echt met elkaar aan de bak. Dus het betekent ook dat de Nederlandse bevolking het belangrijk moet vinden dat wij de kinderen, onze kinderen, in een gezond klimaat onderwijs laten volgen. Dat vraagt wat van de politiek, dat vraagt van de lokale overheid, de inspanning en van de besturen om samen te werken en die technologische aanpassingen te gaan doen.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Start de motoren.
2: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
3: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
4: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur... en vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van...
5: Truck Run Boxmeer.
3: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
4: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
3: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
4: Rijd je weer met ons mee?
6: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
8: Dichterbij dan je denkt.
9: Check onze website omroeplvc.nl.
10: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Benjamin Netanyahu klaagde krant Haaretz en twee journalisten aan voor smaad. In een artikel van de krant stond dat hij telefonisch anderhalve week voor de Hamas-aanval van oktober 2023 al was gewaarschuwd voor een grote operatie van Hamas-leider Sinwar in de Gazastrook. Het UWV gaat 13.000 extra WIA-uitkeringen handmatig controleren op mogelijke fouten. Het gaat om mensen die eerder te horen hebben gekregen dat controle niet nodig was. In totaal worden 73.000 uitkeringen onderzocht. Bij 21.000 daarvan is inmiddels vastgesteld dat het dagloon klopte. De resterende uitkeringen moeten dus handmatig worden gecontroleerd. 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld tot 120 uur taakstraf en 2 weken voorwaardelijke celstraf. Ze blokkeerden in april de A12 bij Utrecht met auto's. Volgens de rechtbank ontstonden daardoor gevaarlijke situaties voor andere weggebruikers. De demonstratie was vooraf verboden door de burgemeester. Bij de actie werden ruim 400 mensen aangehouden. De Europese rechter vindt dat Brussel terecht de overname van reisbedrijf Etraveli door Booking.com heeft tegengehouden. Booking wilde het Zweedse bedrijf voor 1,6 miljard euro overnemen. Volgens de EU zou het bedrijf daarmee zijn dominante positie op de markt voor hotelboekingen verder versterken en de concurrentie schaden. Booking overweegt nog in beroep te gaan. Het weer tot slot wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de wegen in het zuiden van het land is nog niet zo heel veel aan de hand. Bij Zaltbommel op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch 10 minuten vertraging. 5 minuten op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Empel. En bij Bergen op Zoom op de A4 vanuit Rotterdam naar Antwerpen rijdt het langzaam. 4 kilometer file vanaf afrit Tolen, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
13: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
14: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installqerkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl. autobedrijfkusters.nl.
13: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
9: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op maandag 14 september is er vanaf 4 minuten over half 1 de traditionele matinée bij Café de Bond tijdens de kermis in Kuik. Je vindt Café de Bond aan de Beversestraat 18 in Kuik. De matinée is inmiddels een vertrouwde traditie tijdens de Kuikse kermis, met vooral veel gezelligheid, muziek en ontmoetingen. Mooie gelegenheid om samen of met vrienden, bekenden de kermisfeer op te zoeken. Op woensdag 16 september kun je in Beers alles leren over paddenstoelen, schimmels en zwammen. De lezing begint om 8 uur in de Eiwitcampus aan de Dr. Moonsweg 5 in Beers. IVN'er Paul Mulders vertelt over de enorme rijkdom aan soorten, de belangrijke rol van schimmels in de natuur. De toegang is gratis voor IVN-leden en donateurs. Niet-leden betalen 4 euro. Aanmelden vooraf is noodzakelijk.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De gemeente Land van Kuik trekt voorlopig geen geld of capaciteit uit voor onderzoek naar de doortrekking van de A77. Wel blijft het college aandacht vragen voor Oost-Westverbindingen en de overlast op de N264. De provincie moet maatregelen nemen, aangezien de N264 onder haar verantwoordelijkheid valt. Een nieuwe verkeerskundige analyse van de A77 wordt niet aangekondigd. Richard Verberg heeft het JBT Marel Funklassement van Cyclingland van Kuik gewonnen. Hij eindigde vierde in de slotrace van de vestingronde van Graven, waarmee hij 5 punten voorsprong hield op Stijn van den Hurk. Guus Jacobs werd derde in het klassement. Ruim 100 deelnemers namen dit seizoen deel aan het klassement. De 45e Kuikse avondvierdaagse is dinsdagavond van start gegaan, ondanks het regenachtige weer. Voorzitter Arjan Broekmans waardeert de terugkerende deelnemers, waaronder een vrouw die voor de 32e keer de 10 kilometer loopt. De routes blijven vertrouwd, met kleine aanpassingen voor de veiligheid. Bij de 50e editie wordt mogelijk een langere route aangeboden. De avondvierdaagse blijft de belangrijkste wandeltocht in Kuik, met waardering voor de ondersteuning van handbalvereniging LARC. Een verrassing voor de deelnemers is gepland tijdens de intocht op de laatste dag. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Zaltbommel een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht, daardoor 8 kilometer file. Vanaf Beest is je vertraging 50 minuten. En verder nog wat vertraging op de A58 Eindhoven-Breda bij knooppunt De Baars 5 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: In een muggenval langs de A73 bij parkeerplaats Hondsiep in de buurt van Haps is een Aziatische tijgermug gevonden. Dat meldt de gemeente in een persbericht. Verslaggever Wouter van den Berg sprak erover met Steven van Zanten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, die verantwoordelijk is voor het monitoren en actief bestrijden van de tijgermug in Nederland.
1: Ja, de Aziatische tijgermug is een exotische mug die ziektes kan overdragen. En deze mug komt regelmatig ongemerkt Nederland binnen via transport. Dus met meeliftend vakantieverkeer bijvoorbeeld of vrachtwagenverkeer. En die Aziatische tijgermug die herken je aan zijn kleine zwarte witte rug. En dat doet een beetje denken aan een tijger. Dus vandaar de naam tijgermug. Deze mug is eind augustus op die parkeerplaats aangetroffen. Volgens mij 27 augustus. En hij is gevonden in een val. Want wij monitoren ook op verschillende plekken in Nederland. Waaronder op parkeerplaatsen langs de snelweg. Hè. Je kan je voorstellen, dat is een plek waar veel vakantieverkeer of ander verkeer langskomt. En zo kunnen wij controleren of op die manier ook muggen meeliften.
2: Betekent deze vondst nu direct dat de tijgermug zich in de gemeente Land van Kuik heeft gevestigd?
1: Nee, het gaat hier nu echt om de vondst van één tijgermug. En wat ik aangaf, die is vermoedelijk meegelift. Dus zeer waarschijnlijk is er geen sprake van een populatie muggen die er al enige tijd zit. Dus om te spreken over vestiging, nee zeker niet.
2: En de tijgermug staat erom bekend, hè? U gaf het al aan, dat hij tropische virussen kan overdragen. Hoe groot is het gezondheidsrisico voor de inwoners van Haps op dit moment?
1: Nou ja, wat je ziet is dat in landen waar die tijgermuggen al veel voorkomen, hè, dus Zuid-Europa, de landen in Zuid-Europa, daar kunnen ze infectieziekten zoals dengue, knokkelkoorts en chikungunya overdragen op mensen. Maar die ziektes worden momenteel niet door tijgermuggen in Nederland overgedragen. Wij bestrijden die tijgermuggen ook actief om dat zo te houden. En we kunnen dus ook zeggen dat hij zich nog niet in Nederland heeft gevestigd, nog nergens. Dus de kans om deze ziekte te krijgen door een muggenbeet is tot nu toe zeer klein.
2: Ja, want jullie starten donderdag die bestrijdingsactie. Wat gaan jullie precies doen?
1: Nou, in eerste instantie richten we ons vooral op het gebied rondom de parkeerplaats. Hè. De val van de tijgermug staat ook op die parkeerplaats. Dus wat we vooral gaan doen is de bestrijdingsactie richten op het gebied rondom die parkeerplaats. Dus dat betekent dat we in de straatkolken gaan bestrijden door daar korrels te strooien. We kijken op plekken waar stilstaand water zich bevindt. Dat keren we om, hè, want een mug die gedijt graag in stilstaand water. Dus de bewoners zullen er niet direct van Haps niet veel van merken van deze bestrijdingsactie.
2: Wat kunnen inwoners doen als zij zelf een tijgermug tegenkomen?
1: Ja, belangrijk is dat, als je een tijgermug in je tuin ziet of ergens ziet vliegen, dat je gelijk een melding maakt bij de NVWA. Dat kan via onze website. En wat we dan eigenlijk vragen is ook om een foto te maken van de mug. Ja, als je hem bijvoorbeeld gevangen hebt, kan je hem wel doodslaan, maar maak vooral een foto van die mug. En stuur die foto naar ons toe. Dan kunnen wij ook beoordelen of het daadwerkelijk om een Aziatische tijgermug gaat.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeie Levenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit, zondag 13 september, een dagje uit voor het hele gezin.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De plechtigheden rond het afscheid van de Noorse koning Harald zijn zonder incidenten verlopen. Volgens de politie waren er vanmiddag zo'n 163.000 mensen in het centrum van Oslo. Langs de route van het paleis naar de Domkerk en het Fort Akershus stonden tienduizenden mensen. De politie zegt dat de meeste aanwezigen zich keurig gedroegen. De marechaussee heeft bij een basisschool in Overasselt verborgen vuurwapens gevonden. De wapens lagen niet op het schoolterrein. Specialisten onderzoeken de vondst. Sinds de schietpartij in het Gelderse dorp vorige week wordt in de omgeving gezocht naar verdachten en bewijsmateriaal. Daarbij zijn al meerdere wapens gevonden die mogelijk met de schietpartij te maken hebben. Benjamin Netanyahu klaagt de krant Haaretz en twee journalisten aan voor smaad. In een artikel van de krant stond dat hij telefonisch anderhalve week voor de Hamas-aanval van oktober 2023 al was gewaarschuwd voor een grote operatie van Hamas-leider Sinwar in de Gazastrook. 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld tot 120 uur taakstraf en 2 weken voorwaardelijke celstraf. Ze blokkeerden in april de A12 bij Utrecht met auto's. Volgens de rechtbank ontstonden daardoor gevaarlijke situaties voor andere weggebruikers. De demonstratie was vooraf verboden door de burgemeester. Bij de actie werden ruim 400 mensen aangehouden. Het weer tot slot wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het alweer langzaam over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 10 minuten vertraging bij Waardenburg. De andere kant op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Een ongeluk bij Zaltbommel. 2 rijstroken zijn dicht. Staat 10 kilometer file met meer dan een uur vertraging. Je zou kunnen omrijden via de A27. Dan kom je over de Merwedebrug. Dus dat moet je wel met je personenauto doen. Zware vrachtwagens mogen daar niet over. Op de A16 Breda Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk een kwartier vertraging. Dan nog eventjes naar de A58 Breda Tilburg. 10 minuten vertraging bij knooppunt Sint-Annabos. Op de A58 Eindhoven Tilburg bij Moergestel ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: zometeen met een grote nummer 1 hit. Daar vielen we meteen mee in huis met deur en al, zeg maar. Depeche Mode hoorde je met I Just Can't Get Enough. Hier in Afslag LVC. Goedemiddag en welkom bij een nieuwe editie van deze show bij Omroep Landverkuik. Het is vandaag 9 september 2026. Het is alweer woensdag, mensen. Het gaat snel, hè? En als je buiten komt, dan denk je van... goh, ja, de herfst heeft nou toch zo langzamerhand al een beetje zijn intrede gedaan, hè? Ja, soms dan lijkt het nog wel allemaal heel vriendelijk en het zonnetje schijnt ook nog wel. En af en toe is er ook nog wel blauwe lucht te bespeuren, dat wel. Maar het is toch wel frisjes als je buiten komt, kan ik je zeggen. Er staat een stevige bries. Ja, een stevige bries. En af en toe wordt hij dan afgetopt met wat regen erbij. Ja, dat gebeurt ook. Maar ja, dat hoort een beetje bij de tijd van het jaar. En laten we eerlijk wezen, hè, voor de plantjes is het ook wel goed, hè, voor onze natuur. Of wat daar dan van over is, zeg maar. Hè. Nou ja, al dan niet aangelegd. Hé, wat gaan we doen de komende 2 uur? Nou, we gaan eventjes kijken naar onder andere het streeknieuws, uiteraard. Hè, gebruikelijk verhaal. We kijken naar het weer en het verkeer rondom het land van Kuik. Kijken of het echt veel drukker is geworden nu dat er een OV-staking aan de hand is in het land. Verder kijken we in de agenda van het land van Kuik. En we hebben natuurlijk ook de beurs voor je. En we gaan straks ook nog eventjes een onderwerp erbij pakken van onze redactie. Daar kom ik zo meteen even op terug, want dat moet ik er eventjes zo meteen bij gaan pakken. Ja, voorbereiding is ook wat aan mensen. Oh ja, en muziek hebben we ook voor je. Hier is Fun Fun op je radio.
1: Jan Beben. Loodst je door de files.
0: En Happy Station heet
1: hij. En snel naar huis. Dit is Afslag LV.

Ben je onderweg in of naar het Land van Kuik? Laat je bijpraten over de laatste gebeurtenissen. De agenda en actuele verkeersinformatie. Dit is Afslag LWC.

0: Dumpje Radio en Fairground, zo heette deze plaat inderdaad. Die heb je zojuist kunnen luisteren hier in afslag LVC. Ik ben er inmiddels ook uit wat we gaan doen. Zometeen rond 16:50 gaan we het eventjes hebben over Open Monumentendag. Ja, daar gaat het zometeen over. Nou, Fairground zojuist dus van Simply Red. We gaan nu eventjes kijken naar de verkeerssituatie rondom het land van Kuik. Gelukkig valt het mee. Niet te veel last hier in onze regio van het OV, wat niet rijdt op dit moment. Ja, er zijn toch wel veel mensen die voor alternatieve vervoersmogelijkheden hebben gekozen. Maar het zit elkaar niet echt in de weg. Ik heb twee meldingen op dit moment op de A50. 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. En op diezelfde A50 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

Lenin en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld wordt.

0: technisch kierchje, soms op het Alexanderplein.
1: Klein orkest hoorde je zojuist en over de muur. Ja, natuurlijk was dat uit de tijd nog dat we nog een Oost- en West-Duitsland hadden eigenlijk. Hè? We gaan trouwens binnenkort met z'n allen onderweg naar een toch soort van neocommunistische dystopie. Maar daarover komen we later wel wat meer te weten. Hè? Ja, goed. Eerst even een plaat over mensen die niet zo van maandagen houden. De Boomtown Rats en I Don't Like

0: Boomtown Rats op je radio en I don't like Mondays. Nou, komt dat even goed uit, zeg. Het is al woensdag weer en het is ook al tijd geworden voor de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Agenda.
2: Liefhebbers van cabaret kunnen vrijdag 18 september terecht bij Theater De Weijer in Boksmeer. Om 7:15 beginnen Arie en Sylvester aan een nieuwe voorstelling Breken de Tent Af. Verwacht herkenbare humor, absurditeit en een flinke dosis energie. De voorstelling is in De Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Wie Arie en Sylvester kent, weet dat rustig achteroverleunen waarschijnlijk geen garantie is. Op zaterdag 19 september opent om 11 uur de keramiekexpositie uit klei gevormd bij de Blauwe Bes aan de Dempseystraat 9 in Langeboom. 10 keramisten van Hobbycentrum Mil laten daar hun boetseerwerk zien. De expositie loopt ook op zondag 20 september steeds van 11 tot 5. De toegang is gratis en de combinatie van kunst, natuur en het landelijke parkje maakt dit tot een leuke bestemming voor kunstliefhebbers.
3: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Woman, wat een mooie plaat zeg. Ja, dat zou je in het Nederlands kunnen vertalen als vrouwmens. Ja, als dat toch twee lettergrepen moet hebben, hè? John Lennon op je radio. Zometeen gaan we trouwens naar het streeknieuws van 4:30. Dat komt al weer aan bijna. En daarna de nieuwste van Miley Cyrus. Die heeft ook een nieuwe plaat uit. Maar eerst gaan we nog even luisteren naar een andere mooie, rustige plaat. En dat doen we met Dionne Warwick. And all the love in the world.

0: Blond van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. De grote bedrijfshal van Champfood in Vierlingsbeek voldoet aan de vergunde afmetingen. Maar de aangelegde inritten en extra deuren zijn nog niet vergund. De gemeente heeft de eigenaar gevraagd om hiervoor een aanvraag in te dienen. Ook moeten er minimaal 15 zonnepanelen geplaatst worden. De verkeersveiligheid blijft een aandachtspunt. Bij parkeerplaats Hondsiep langs de A73 bij Haps is eind augustus een Aziatische tijgermug aangetroffen. De NVWA voert donderdag een bestrijdingsactie uit in de omgeving. De kans op overdracht van ziektes is momenteel zeer klein. Bij een ontmoeting met de mug kan deze gewoon worden doodgeslagen en gefotografeerd. Op de N272 bij het tankstation tussen Boksmeer en Sint-Antonis zijn dinsdag 4 auto's op elkaar gebotst. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk, waarbij 1 voertuig mogelijk op de verkeerde weghelft belandde. Hulpdiensten waren snel te plaatsen en de weg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden.
3: Vraag me dan af of dat je die tijgermug moet doodslaan voor of nadat je hem hebt gefotografeerd. Dat is niet helemaal duidelijk uit het bericht. Maar goed, we kijken nog even naar het verkeer rondom het land van Kuik. 1 melding op dit moment maar. En dat is op de A50. Daar heb je 8 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug.
4: Te weinig geld voor boodschappen. Dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen. Ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.
0: Dichterbij dan je denkt. En dit is nieuw. Let's go.

De nieuwe Miley Cyrus hoorde je zojuist aan Bass Persuade, zo heet hij. Ja, nieuwe plaat. Ja, toen ik hem het voor het eerst hoorde, dacht ik aan het begin te horen van... goh, gaat het iets richting Lady Gaga of zo een beetje. Het is in ieder geval wel een toch weer iets andere stijl die we van Miley gewend zijn. Hier heet ze trouwens geen Miley Cyrus, maar Miley in de titelomschrijving. Maar goed, het is wel degelijk Miley Cyrus. En dat is natuurlijk de dochter van de countryzanger Billy Ray Cyrus. Hè? Die kennen we ook wel natuurlijk. Die kan ik binnenkort ook alweer eens een keer draaien. Hartstikke leuk allemaal. Zometeen de Simple Minds voor je onderweg. Dat is ook hartstikke leuk. Maar eerst gaan we even luisteren naar 5. Ook al een tijdje niet gedraaid, zeg. Goeie muziek ook. Keep on moving. En dat kan je zeker doen in het land van Kuik. Want het is rustig op de wegen. Altijd fijn als je kan blijven moving.

0: Mooi, hè? Je hebt geluisterd naar Caesar River, The Simple Minds op je radio. Ja, die zat er al aan te komen, inderdaad. We kijken nog eventjes naar de verkeerssituatie rondom het land van Kuik. En dan heb ik zo meteen Forever Autumn voor je van Justin Hayward. En die man die ken je onder andere ook nog van het legendarische War of the Worlds. Maar dit was er ook zo eentje uit dezelfde categorie, zeg maar. We kijken nog eventjes naar de verkeerssituatie. Zoals ik al zei, op de A50, 3 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. En 8 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Valburg en de Maasbrug. Verder nog 2 kilometer langzaam rijden tussen afrit Veghel-Noord en afrit Eerde. En dan op de A59 nog op de ring Sertogenbosch. Daar heb je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Sertogenbosch-Maaspoort en Sertogenbosch-West.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: mooie Justin Hayward en Forever Autumn. Wat een prachtige herfstachtige plaat. Ja, en die maakte hij samen met deze man, met Jeff Wayne was dat natuurlijk, met Eve of the War. Ja, daarmee maakte hij dit plaatje dus inderdaad. Maar Justin Hayward hoorde hij dus zojuist hier in Afslag LVC.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wilt bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.
0: Je luistert naar Afslag LVC tot aan de klok van 6 uur. Kun je dat blijven doen? En rond deze tijd hebben we altijd een bijdrage van onze redactie. En die gaat vandaag over een gebeurtenis het komend weekend. Het is natuurlijk Open Monumentendag aankomend weekend. En in het land van Kuik zitten we vol. Het bulkt het echt van de open monumenten. Of in ieder geval van de monumenten. En die zijn dan ook open. Laten we even gaan luisteren.
2: Dit weekend staat het land van Kuik in het teken van Open Monumentendag. In verschillende kernen openen bijzondere historische gebouwen en andere monumentale plekken hun deuren voor het publiek. Iemand die er alles vanaf weet is Annette Toms. Zij coördineert het evenement in het land van Kuik.
3: Open Monumentendag, dat is een keer per jaar een weekend waarin heel veel monumenten hun deuren gratis openen voor het publiek.
2: En wat maakt het dit jaar in het land van Kuik zo bijzonder?
3: Sowieso dat de Land van Kuik eigenlijk de grootste streek is van Brabant die meedoet. Dus je kunt in alle 60 gewesten naar allerlei bijzondere monumenten gaan. Er doen natuurlijk heel veel kerken mee en een aantal kloosters. Maar ook musea zijn vaak gratis te bezoeken. Dus dat is het unieke. Het komt wel ieder jaar terug, maar dat is op zich wel het unieke van... Van dit evenement, van Open Monumentendag.
2: Want over hoeveel monumenten hebben we dan?
3: Nou, we hebben het wel over 80 monumenten. Bijvoorbeeld in Meel zijn twee kastelen die meedoen. En bij kasteel Aldendriel, daar zijn dit jaar gratis rondleidingen. Want het thema is veerkrachtig erfgoed. En de monumenten zijn natuurlijk... Ja, die hebben vaak al heel veel verschillende functies gehad door de jaren heen. En bij het kasteel Aldendroek kan je dat heel goed zien. Daar zijn ze nu ook aan het renoveren. Bijvoorbeeld in Boksmeer is een klooster waar nog nonnen wonen. Is ook bijvoorbeeld open, maar 2 uurtjes op zondag. Maar dat is wel heel bijzonder. En in Stevensbeek heb je ook de fundamenten van het radiostation. Dat zijn oude radiofundamenten waar vroeger ontvangstzendmasten stonden toen er nog een boel Nederlanders in Nederland-Indië woonden. Ja, dat zijn zo wat voorbeelden van een hele diverse tijd aan monumenten.
2: Is er ook veel te doen voor jong publiek?
3: Nou, wij zien altijd wel dat er ook wel veel gezinnen komen met kinderen zo tussen de 8 en de 12. Die vinden dat vaak wel heel erg leuk. En bijvoorbeeld, om maar even een voorbeeldje te noemen... in de stad Graven is een speciale speurtocht voor kinderen. Ja. Die kunnen bij het Stadsmuseum en in de Begijnenkerk... kunnen ze een speurtocht ophalen. Dan krijgen ze ook een knapzakje mee.

0: met wat lekkers erin.
1: Waarom is het ook zo belangrijk dat jonge mensen kennis maken met deze monumenten?
0: Nou ja, het geeft een heel mooi beeld van de geschiedenis van ons land. En ook, je kan ook gewoon zien, bijvoorbeeld bij kerken, kun je ook weer vaak beschadigingen zien van kanonskogels die er ooit ingevlogen zijn. En we proberen ook echt leuke rondleidingen te houden, zodat het niet alleen maar is om te kijken naar een mooi gewelf of een mooie kroonluchter, maar dat het ook een beetje spannend wordt. Dus zo proberen we het ook een beetje levendig te houden en met de tijd mee te gaan.
1: Open Monumentendag loopt van 12 tot en met 13 september. Het volledige programma is te vinden op openmonumentendag.nl.
2: Een bijdrage hoorde je van Wouter van den Berg. En als ik het zo eens even goed beluister, dan kan je wel het hele weekend uittrekken voor deze Open Monumentendag. Zeg, god, wat leuk eigenlijk. Er is zoveel te doen in het land van Kuik. Gezellig. Ga er allemaal lekker op uit en ga het allemaal bekijken, zou ik zeggen. Zo dadelijk aan de andere kant van vijven gaan we verder met het tweede deel van Afslag LVC. Eerst even de boodschappen en het nieuws. En daarna ben ik bij terug met meer streeknieuws. We kijken nog naar de beurs tegen 17:50. We hebben natuurlijk nog verkeer en weer voor je. En in de agenda kijken we ook nog. Tot zo.
3: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
1: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
6: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
7: Omroep Land van Kuik.
8: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
9: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Britse politie onderzoekt of de rechtsradicale partij Reform UK de regels voor het ontvangen van donaties heeft overtreden. Aanleiding is een undercover-programma van een tv-zender waarbij partijmedewerkers mogelijk regels overtraden. Labour en de Liberal Democrats doen aangifte. De politie zegt dat er mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd. Reform ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. De Europese Commissie wil dat overheden vaker Europese producten en diensten inkopen. Brussel wil daarmee de concurrentie met China aangaan en de Europese economie versterken. Overheden moeten bij aanbestedingen niet alleen naar de laagste prijs kijken, maar ook naar kwaliteit en duurzaamheid. Europese inkopen wordt niet verplicht. De plechtigheden rond het afscheid van de Noorse koning Harald zijn zonder incidenten verlopen. Volgens de politie waren er vanmiddag zo'n 163.000 mensen in het centrum van Oslo. Langs de route van het paleis naar de Domkerk en het Fort Akershus stonden tienduizenden mensen. De politie zegt dat de meeste aanwezigen zich keurig gedroegen. Benjamin Netanyahu klaagt de krant Haaretz en twee journalisten aan voor smaad. In een artikel van de krant stond dat hij telefonisch anderhalve week voor de Hamas-aanval van oktober 2023 al was gewaarschuwd voor een grote operatie van Hamas-leider Sinwar in de Gazastrook. Het weer, de regen neemt iets af vanavond, ook staat er wat minder wind, die neemt af naar zwak tot matig, aan zee krachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 14 graden. Morgen is het overwegend droog en zonnig, met wat wolken, maar weinig wind. Het wordt morgen maximaal 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land. Bijna 200 kilometer file bij elkaar. Zo heb je 20 minuten vertraging. Nasleep van een ongeluk op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij Waardenburg 13 kilometer file. Andere kant op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Een uur vertraging tussen Nieuwegein en Zaltbommel. Rijdt al langzaam over 27 kilometer. A27 Breda-Gorkum. Daar staat 7 kilometer file bij Hank. Met een kwartiertje vertraging. Wat drukker op de A27 vanwege omrijden. Dus voor de afgesloten, de lange file op de A2. Op de A27 vanuit Utrecht naar Breda bij Werkendam. Ook 20 minuten vertraging. 10 minuutjes op de A58, Eindhoven-Tilburg bij Moergestel. En 10 minuten vertraging op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Daar staat de file bij Bavel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
2: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
2: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LVC.

0: minuten over vijf. En dit is een lekkere plaat om het tweede uur mee te openen. De Shapeshifters en Lola's Theme. Deze beukt ook wel lekker. Dus trouwens ook een hele mooie lounge versie van. Maar die is dan weer voor een andere keer, kan ik je wel beloven. Goedemiddag en welkom bij een tweede deel van Afslag LVC. Tot aan de klok van 6 uur nog hier bij jou op Omroep Land van Kuik. Mijn naam is Jan Deben en tot 6 uur neem ik je nog mee van je werk naar huis. Of eventueel ook de andere kant uit. Hè? Dat kan ook van je werk naar... Nee, van je huis naar je werk toe. Je hebt mensen die moeten werken vanavond. Neem nou Roger van Bracht bijvoorbeeld. Hè. Die moet vanavond nog zijn VIP-programma maken. Dat gebeurt tussen 6 en 7. Verrekt interessante platen hier op jouw radio. Dus dan kan je gewoon lekker naar blijven luisteren. Dat is heel goed. Wat gaan we verder nog allemaal doen? We hebben natuurlijk nog de beurs tegen 10 voor 6. We kijken naar het streeknieuws. We hebben de agenda nog voor je. Weer en verkeer verder. En voor de rest veel muziek voor je onderweg. Hier is Victoria Noordman.
1: Jan Deben. Loodst je door de files.
0: Een vriendin van de show namelijk.
1: En snel naar huis. Snel naar huis. Dit is Afslag LVC.
2: Hi, I'm Victoria Noordman. En Jan Deben is playing my new track. Enjoy. Kisses, bye.

0: En let's talk about sex. Nee, tegenwoordig praten we niet meer over seks. We vragen alles aan ChatGPT, hè? Ja, dat gebeurt. Of ChatGTP, dat gebruiken sommige mensen ook, zeggen ze. Dan hadden we hiervoor natuurlijk nog veel... even kijken, Victoria Noordman hadden we nog met Reshine. En dat was de Eventy Remix die je hoorde. Die is ook nog steeds te koop bij eventyrecords.com. Dat is misschien wel leuk, inderdaad. Dan krijg je ook het origineel uit 2024 erbij op de maxi-single. Dat is wel heel gaaf. Goed, we gaan even kijken naar het verkeer in het land van Kuiken. Dan gaan we zo meteen verder met Emerald Eyes. Dat is de nieuwe van Alex Warren. Dat zo meteen dus. Nu eerst even het verkeer op de A50 bijvoorbeeld. Daar heb je 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. En nog 4 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. En op diezelfde A50 ook nog 8 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Veghel Noord en afrit Sint-Oederode. Dan komen we bij de A59. Daar heb ik ook nog een meldingje. Dat is ook meteen mijn laatste. Op de ring 's-Hertogenbosch-Stad. 3 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen 's-Hertogenbosch-Maaspoort en 's-Hertogenbosch-West.
1: Omroep Land van Kuiken is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc. En dit is nieuw.

Emerald Eyes. En dat was de nieuwe van Alex Warren op je radio. Die heb je ook kunnen beluisteren. Dit is dus een nieuwe plaat. Dus die gaan we wel weer vaker horen hier bij Omroep Land van Kuik. Zometeen gaan we nog eventjes kijken in de agenda van het Land van Kuik wat er de komende periode allemaal los is hier in het Land van Kuik. En directe omgeving, want er zijn zat leuke dingen die je kan gaan bekijken en dat soort zaken. Eerst even Hot Chocolate en You Sexy Thing. Die stond op de playlist. Maar ik denk, we pakken toch eventjes de Ben Liebrand remix. Ja, die heeft hij ook gemaakt eind jaren 80. Lekker hoor. En dan zometeen dus de agenda, zoals beloofd.

0: Ben Liebrand remix. Zometeen nog de Shy Lights met Have You Seen Her. Die komt er zo meteen aan. Maar eerst kijken we even in de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Vanaf zaterdag 19 september is het 4 dagen feest in Mil. De kermis begint die dag om 4 uur en vindt plaats aan de Kerkstraat 1 in Mil. Er zijn natuurlijk attracties, spelletjes en kermisattracties voor jong en oud. De kermis loopt door tot en met dinsdag 22 september. Zaterdagavond 19 september staat in Vierlingsbeek muziek uit het verleden centraal. Om 9 uur speelt Memory Lane en Kripus aan de Grote Straat 18 in Vierlingsbeek. De band brengt tijdloze klassiekers live en zorgt daarmee voor een avond vol herkenning. Voor liefhebbers van muziek uit verschillende decennia is dit een mooie gelegenheid om bekende nummers weer eens live te horen midden in het gezellige Vierlingsbeek.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.
4: En hoe vindt u dit?
5: Gouden ouwe.

een mooie plaat. Hè? Have you seen her? The Shy Lights hoorde hier in afslag 11WC. En we gaan zo meteen verder naar het streeknieuws alweer van 17:30. Dat komt eraan. Maar eerst, lieve vrienden, is het tijd voor... Ja, officieel heet het Italo Disco. Waar de collega Herman van Gaal, die houdt daar helemaal niet zo van. Maar misschien kan hij dit wel waarderen. I Like Shop van Gazebo. Speciaal voor Herman. Die hoor je natuurlijk elke zondagmiddag tussen 12 en 2 in plein 33 hier bij Omroep Land van Kuik. En zometeen dus het streeknieuws van 17:30. Dat komt er allemaal aan.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. De grote bedrijfshal van Champfood in Vierlingsbeek voldoet aan de vergunde afmetingen. Maar de aangelegde inritten en extra deuren zijn nog niet vergund. De gemeente heeft de eigenaar gevraagd om hiervoor een aanvraag in te dienen. Ook moeten er minimaal 15 zonnepanelen geplaatst worden. De verkeersveiligheid blijft een aandachtspunt. Bij parkeerplaats Hondsiep langs de A73 bij Haps is eind augustus een Aziatische tijgermug aangetroffen. De NVWA voert donderdag een bestrijdingsactie uit in de omgeving. De kans op overdracht van ziektes is momenteel zeer klein. Bij een ontmoeting met de mug kan deze gewoon worden doodgeslagen en gefotografeerd. Op de N272 bij het tankstation tussen Boksmeer en Sint-Antonis zijn dinsdag 4 auto's op elkaar gebotst. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk, waarbij 1 voertuig mogelijk op de verkeerde weghelft belandde. Hulpdiensten waren snel te plaatsen en de weg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden.
3: Het is een kwestie van binnen chillen of gewoon in je auto blijven zitten. Dat kan natuurlijk ook. Goed, we kijken eventjes naar het verkeer op de A12. Nee, dat is niet waar. Die hebben we niet. De A50, die wel. Daar hebben we 8 kilometer stilstaand verkeer tussen de Maasbrug en afrit Os-Oost. En 7 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Dan de A59. Daar heb je 4 kilometer langzaam rijden tussen afrit Nuland en knooppunt Hintham. En 3 kilometer langzaam rijden tussen afrit Engelen en afrit Nieuw-Kuik. Dan de A73, 2 kilometer langzaam rijden tussen afrit Beuningen en afrit Wiegen. En dat waren ze voor nu.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

Ja, denk jij dat je alleen beter af bent? Nou, ik persoonlijk denk van wel. Bevalt me uitstekend, laat ik het zo zeggen. Hey, je luistert naar Afslag LVC. We gaan straks nog even kijken naar het verkeer. En we gaan ook nog naar de beurs. Rond 5:50 doen we dat. Eerst nog muziek van Lionel Richie. En Running With The Night. En zometeen ook nog Joan Jett en de Blackhearts. Die komt er ook nog aan. Oh ja, en de nieuwe van Luna. Oh, nog zoveel te doen. Blijf lekker luisteren.

komt ook niet meer even zo te horen. Schoonzoon was dit, zo heette die. Ja, nou, dan gaan we nou nog even een plaatje opzetten, hè? Ja, dat is leuk altijd, gezellig. En dan kijken we zo nog even naar het verkeer van het land van Kuik. En dan gaan we daarna zo zoetjes aan eens eventjes op de beurs snuffelen hoe het daar gaat. Maar eerst nog even de Spice Girls voor je, die heb ik ook nog. En dat doen we met Say You'll Be There. Ja, die kun je nu gaan beluisteren hier in Afslag LVC. Zometeen dus het verkeer.

ja, dat is altijd een belofte die ze graag van je willen. Dat je er bent, hè? Dat soort dingen allemaal. Ja, daarom ben je misschien wel better off alone, zeg maar. Dat een beetje. De Spice Girls dus, hè. Ze deden het zo lekker in de jaren 90. Goed, we kijken eventjes naar de verkeerssituatie nog één keer rondom het Land van Kuik. Even kijken of dat we de goede pagina hebben. Ja, nou wel, inmiddels. Goed, dat is altijd prettig. Op de A50, 8 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen de Maasbrug en afrit Os-Oost. 7 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 3 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. Dan de A73, daar heb ik nog één melding tot slot. 2 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen knooppunt Ewijk en afrit Nimwegen.

0: John Jett en de Blackhearts hoorden je zojuist aan I Love Rock and Roll. Ja, wie houdt er niet van, hè? Een beetje gitaar af en toe op je radio. Lekker hoor. Hey, we kijken even naar de beurs op de AEX. Die sloot vandaag op 1101,4 punten. En dat is niet zo best, want we vertrokken van 1116,1. Dat betekent 1,3% in de min, mensen. In Engeland ging het ook niet veel beter. Daar sloot de FTSE 100 op 10.670 punten. Eveneens 1,3% in de min. Dan kijken we in Amerika. Ook rood op de borden al daar. De S&P 500 staat op dit moment op 7636 punten. Dat is 0,5% in de min. En de Nasdaq staat op 26.245 punten. Dat is 0,7% in de min op dit moment. Dan kijken we naar de edelmetalen. Goud wordt verhandeld tegen $4,402,75. En voor zilver, daar betaal je op dit moment $67,40. De prijzen zijn petzooi ounce, zoals je weet. Dan tot slot nog even de crypto. Voor een bitcoin betaal je op dit moment $78,546. En voor een Ethereum $2,492.
1: Let op. De verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd, dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

0: Morgan Wallen, and that's what I want. Wat een mooie plaat blijft het ook, zegt vrienden. Hey, we zijn er doorheen deze aflevering van Afslag LVC. Die zit erop namelijk voor vandaag. Morgen gaan we ermee verder. Maar niet getreurd, zometeen na zessen kun je gaan luisteren naar Roger van Bracht. Met zijn verrekt interessante plaat. Tussen 6 en 7 gebeurt dat. En van 7 tot 9 hebben we dan nog 2 uurtjes. Helmoet Nabuurs met Memory Lane.
1: Testing, testing, 1, 2, 1, 2. Testing, 1, 2. In the place to be.
0: En dit is mijn laatste plaat voor vandaag. Een van de heren achter Full Force, namelijk meneer Bedeau. Kurt T. Bedeau, die overleed op 64-jarige leeftijd recent. Dit is mijn laatste plaat voor vandaag. I want you just for me. Dit is Full Force. Ik ben er morgenmiddag weer, als je me weer wilt. Tussen 4 en 6. Tot morgen.

0: meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeie Levenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit, zondag 13 september, een dagje uit voor het hele gezin.
2: Start de motoren.
3: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
4: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
5: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur... en vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van...
6: Truck Run Boxmeer.
4: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
5: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
4: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
5: Rijd je weer met ons mee?
7: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
8: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
9: Dichterbij dan je denkt.
10: Check onze website. Omroeplvc.nl.
11: Dit is het nieuws. Goedenavond. De Europese Rekenkamer zet vraagtekens bij het Brusselse plan om onafhankelijk te worden van Russische olie en gas. Van de 300 miljard euro die daarvoor beschikbaar is gesteld, hebben EU-landen tot nu toe maar 54 miljard euro gebruikt. Volgens de Rekenkamer is het plan na 4 jaar grotendeels stilgevallen. De EU moet daarom met een nieuwe impuls komen. Bij een treinongeluk in Polen is een vrouw omgekomen en zijn 20 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn er ernstig aan toe. De trein met 120 passagiers aan boord botste tegen een cementwagen en ontspoorde daarna. 6 rijtuigen en de locomotief raakten van het spoor. Het ongeluk gebeurde ten zuidwesten van Warschau. De Britse politie onderzoekt of de rechtsradicale partij Reform UK de regels voor het ontvangen van donaties heeft overtreden. Aanleiding is een undercover-programma van een tv-zender waarbij partijmedewerkers mogelijk regels overtraden. Labour en de Liberal Democrats doen aangifte. De politie zegt dat er mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd. Reform ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. De plechtigheden rond het afscheid van de Noorse koning Harald zijn zonder incidenten verlopen. Volgens de politie waren er vanmiddag zo'n 163.000 mensen in het centrum van Oslo. Langs de route van het paleis naar de Domkerk en het Fort Akershus stonden tienduizenden mensen. De politie zegt dat de meeste aanwezigen zich keurig gedroegen. Het weer, de regen neemt iets af vanavond. Ook staat er wat minder wind, die neemt af naar zwak tot matig, aan zee krachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 14 graden. Morgen is het overwegend droog en zonnig, met wat wolken, maar weinig wind. Het wordt morgen maximaal 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is wel behoorlijk druk op de weg in het zuiden van het land. 140 kilometer file nog bij elkaar. Dus heb je 50 minuten vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Want het rijdt langzaam over 23 kilometer tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. Een uur vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij Dordrecht staat namelijk 9 kilometer file. De Drechttunnel is even dicht geweest. Dan naar de A50 Eindhoven-Os bij Sint-Oederode. 6 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En 20 minuten vertraging op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch bij Alfred Waspik. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl. Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
9: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Welkom bij een nieuwe aflevering Verrekt in Zand Plaat op deze woensdag 9 september 2026. We trappen af met de zusjes Jones, de Jones Girls. Staan uit Shirley, Brenda en Valerie. En wat een loepzuivere stemmen hebben deze dames dan. Oh, ongelooflijk. Jan Debe ook weer bedankt voor jouw afslag LVC. Iedere werkdag wil ik nu zeggen, maar dat is niet meer zo sinds vorige week. Nee. Maandag tot en met donderdag, hè. Tussen 4 en 6 uur.
1: Vandaag in het verleden.
0: Ja, we kijken altijd even terug naar het verleden. Doen vandaag ook weer even 9 september, 30 jaar geleden, 1996. Dus zeker 70 studenten hebben het Maagdenhuis, het bestuursgebouw van de Amsterdamse Universiteit, bezet. Het ging om een protest tegen de plannen van minister Ritsen om de inspraak van studenten in het universiteitsbestuur aan banden te leggen. Ja, als er wat te protesteren zijn, dan zijn ze daar op de universiteit meestal wel als de kippen bij. Dan ook wat verder terug naar het verleden. Kijk even of een paar leuke dingetjes uit kunnen halen. 1987, Ahold-topman Gerrit-Jan Heijn wordt ontvoerd. Ja, dat is natuurlijk minder leuk, maar hij zou de ontvoering ook niet overleven. En dat is nog minder leuk. Dan kijken we precies 50 jaar geleden, 1976. Prins Bernhard wordt bij koninklijk besluit officieel van al zijn militaire functies ontheven. En dan gaan we nog wat verder terug, 1964. Even de kikker uit de keel halen. 1964, de DDR-leiding staat gepensioneerden toe eenmaal per jaar familie in het Westen te bezoeken. Ja, je weet nog wel, de Berlijnse muur. Dat was ook een toestand. Nou, misschien dat er sommigen zijn in Oost-Duitsland. Althans, als ik kijk naar de verkiezingsuitslag, dan verlangen ze er misschien wel weer naar. Wie zou het zeggen? Wat gaan we doen? We gaan lekker muziek draaien. We hebben straks natuurlijk ook alweer het streeknieuws. En dan gaan we even kijken wat er allemaal gebeurd is vandaag en gisteren in het land van Kuik. Wat noemenswaardig is. En verder uiteraard verrekt interessante platen tot aan 7 uur. Straks na 7 uur kun je ook gewoon lekker doorluisteren. Want dan is je er ook weer Helmoet Nabius met zijn Memory Lane. Dit is de Little River Band.

0: 13 over 6 hier bij Omroep Land van Kuik. En hulp is onderweg. Helaas niet voor degene die in de file staan. Misschien goed om even te kijken wat er allemaal in de regio inmiddels staat. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. 9 minuten vertraging over 9 kilometer. Dan de A50 Arnhem richting Os. Knooppunt Grijshoort richting knooppunt Valburg. 18 minuten vertraging al daar over 15 kilometer. Dan knooppunt Valburg richting knooppunt Ewijk. Heb je nog 3 minuten plus 4 kilometer. En knooppunt Ewijk richting Ravenstein. Heb je nog eens een keer 7 minuten vertraging over 5 kilometer. Dan de A325. Oh, die flipt net weg. Oh nee, toch niet. Elst richting Lent. 8 minuten vertraging over 3 kilometer al daar.
1: Omroep Land van Kuik. Richter.

stukje vakmanschap van Go West. Zanger Peter Cox en gitarist Richard Drummis. Ja, dat is drum, heeft niks met drum te maken, hij is gewoon een gitarist. Samen met de Canadese top producer Peter Wolf sleutelde dit in elkaar na het prachtige succes van King of Wishful Thinking. En dat kwam weer uit de film van Pretty Woman. Ja, zo blijf je lekker bij hier met de weetjes en de feitjes bij Verrekt Interessante Platen. Van deze heb ik er zo 1, 2, 3 geen, maar ik weet wel dat dit de plaat was die heel veel in Amerika op de radiostations werd gedraaid toen. De Spin Doctors uit 1993 en Two Princes.

Brown & Crows op jouw radiosom voor de regio. Dat is natuurlijk Omroep Land van Kuik. Zanger Adam Durrett schreef een nummer over een avondje uit in San Francisco met zijn goede vriend en bassist Marty Jones. En de twee droomden hardop over roem en dachten dat ze, als ze eenmaal beroemde muzikanten zou zijn, de meisjes eindelijk met ze zouden praten. Dus dat klinkt wel heel sneu. Dus in When I Look at the Television, I Want to See Me Looking Right Back at Me. En dat werd al heel snel waarheid toen de videoclip op MTV in de jaren 90 eenmaal begon te draaien. Schoot de band van de een op de andere dag naar de absolute wereldtop. De band die daar al stond, dat is deze band, U2. Even better than the real thing. Nou, the real thing hoor je na deze plaat. Dat is namelijk het streeknieuws uit Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ja, en ik zei net natuurlijk nieuws uit het Omroep Land van Kuik. Dat moet natuurlijk Land van Kuik zijn. Maar we zijn zelf ook een beetje nieuws. Want morgen zijn de radio- en televisieuitzendingen van Omroep Land van Kuik mogelijk tijdelijk niet te ontvangen. Tussen 3 en 5 vinden onderhoudswerkzaamheden plaats in Millensweert, waarbij de elektriciteit voor een korte of langere periode moet worden uitgeschakeld. Door het uitschakelen van de stroom kan het signaal van zowel radio als televisie tijdelijk wegvallen. En vooraf kunnen we niet exact aangeven wanneer dat gebeurt en hoe lang de onderbreking precies gaat duren. Zodra de elektriciteit weer beschikbaar is, wordt geprobeerd de boel weer aan te slingeren. En dan hopen we dat we weer snel zullen zijn. Dan komend weekend. Dit weekend staat Land van Kuik in het teken van Open Monumentendag. Op verschillende locaties openen bijzondere historische gebouwen en andere monumentale plekken hun deuren voor het publiek. Op Open Monumentendag kan men 1 keer per jaar een weekend lang gratis naar binnen bij heel veel monumenten die hun deuren openen voor het publiek. Aldus Annette Toms, die de Open Monumentendag in Land van Kuik coördineert. Dit jaar doen in het Land van Kuik zo'n 80 monumenten mee. Daarmee is de regio volgens Annette Toms een van de grootste streken die meedoen aan het evenement. Dan neem ik je even weer mee naar het weerbericht. Vanavond komen nog enkele buien voor. Nou, ik zag er net een minuut of 10 hier in Vianen eentje uitvallen. Zo, dat was echt behoorlijk. Vanavond in ieder geval dus nog wat buien. Vanuit het westen neemt de kans op buien af en vannacht is het droog. Er zijn opklaringen en het kwik zakt tot de graad of 10. Morgen wordt een droge dag met geregeld zon. Bij een zwakke zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Vrijdag staan er weer enkele buien op het menu. En zaterdag wordt een droge dag met 21 of 22 graden. In de nacht van zaterdag naar zondag is er kans op buien. Dus dan ben je daar ook weer van op de hoogte. Gaan we even kijken naar het verkeer. Dat is hier, ja. Nog steeds wat files, onder andere op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein. 3 minuten vertraging over 3 kilometer. Dezelfde A50 met aan de andere kant op Arnhem richting Os tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein. 4 minuten vertraging over 5 kilometer. En de A325 Arnhem richting Duitse grens. Daar staat tussen Elst en Lent 5 minuten vertraging over 3 kilometer. Zo, ben je weer helemaal bijgepraat? Wij gaan weer verder met een verrekt interessante plaat. En dat is er eentje van The Four Seasons en Who Loves You? Geen idee.

Four Seasons met Who Loves You. Meeslepende titeltrack van hun hitalbum uit 1975... waarmee ze meteen weer op de kaart stonden... een prachtige comeback maakten. En deze mannen zijn ook heel fijn. Steely Dan.

streekradio Omroep Land van Kuik. Met op de woensdagavond verrekt in Zand Platen. Je hoorde 4Hero met het nummer Star Chasers. Drum and bass ritme, wat eigenlijk helemaal versmolten werd met heerlijke strijkers, jazzy piano's en heerlijke soulvocalen van zangeres Ulsa Rucker. Jawohl! Ja, het waren wel gewoon Engels hoor, daar niet van. Maar ik vond het wel leuk om even mijn Duitse kreet te laten horen. Verrekt interessante platen is niet VIP als der Hall en John Oates niet zijn geweest.

Depeche Mode en People Are People. En nou ja, dat, die menselijke factor is ook bij Omroep Land van Kuik zeker aanwezig. Want bij de speciale programma's, zeg maar, een avond zoals deze kiezen we zelf de muziek uit. En het grappige was, vorige week had ik ook al een plaat van een band waar Helmoen mee begon. En hij zegt, nou, Memory Lane is geen Memory Lane als Hall & Oates niet zijn geweest. Dus ook daar. Hij draait er ook nog eentje straks tussen 7 en 9. Inmiddels komt dit feuilleton weer aan een eind. En dacht ik, laat deze plaat even draaien. Want ik ben er de komende paar weken niet. En dat heeft te maken met vakantie en allerlei leuke dingen. Dus in ieder geval tot

hield er nog ongeveer een minuutje over. Dus normaal mag dat eigenlijk niet. Maar ik ga er gewoon een keer een instrumentaaltje achteraan. Wel zo lekker. Aanstaande vrijdag tussen 7 en 9 ben ik nog wel even met VIP Dance Classics. En de andere afleveringen worden waargenomen door collega Jan Deben. Jan, alvast bedankt daarvoor dat je dat wil doen. Dat is toch wel fijner. Een gepresenteerd programma op de vrijdagavond. En zometeen dus na 7 uur Helmoet Nabuurs hier op de zenders van Omroep Landverkuik. Ik zeg bedankt voor het luisteren en veel plezier met de rest van de programmering. En wellicht tot aanstaande vrijdag.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedenavond. Zuid-Holland maakt zich grote zorgen over de toekomst van wegen, spoorlijnen en bruggen in de provincie. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt tientallen miljarden euro's tekort om alle geplande projecten te betalen. Minister Karmans en staatssecretaris Bertram maken later deze maand bekend welke projecten voorrang krijgen. De Europese gasprijs is vandaag voor het eerst sinds januari 2023 boven de 80 euro per megawattuur uitgekomen. De prijs stijgt door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran en de vrijwel geblokkeerde straat van Hormuz. Daardoor wordt ook vloeibaar aardgas duurder. Voor huishoudens kan dat leiden tot een hogere energierekening. De Europese Rekenkamer zet vraagtekens bij het Brusselse plan om onafhankelijk te worden van Russische olie en gas. Van de 300 miljard euro die daarvoor beschikbaar is gesteld, hebben EU-landen tot nu toe maar 54 miljard euro gebruikt. Volgens de Rekenkamer is het plan na 4 jaar grotendeels stilgevallen. De EU moet daarom met een nieuwe impuls komen. De Britse politie onderzoekt of de rechtsradicale partij Reform UK de regels voor het ontvangen van donaties heeft overtreden. Aanleiding is een undercover-programma van een tv-zender waarbij partijmedewerkers mogelijk regels overtraden. Labour en de Liberal Democrats doen aangifte. De politie zegt dat er mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd. Reform ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. Het weer. De regen neemt iets af vanavond. Ook staat er wat minder wind. Die neemt af naar zwak tot matig. Aan zee krachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 14 graden. Morgen is het overwegend droog en zonnig. Met wat wolken, maar weinig wind. Het wordt morgen maximaal 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
9: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Davri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
11: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
9: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
12: Omroep Land van Kuik.
6: Welkom bij Memory Lane.
5: Een reis terug in de tijd. Met muziek, informatie en het nieuws van toen.
12: Eindelijk binnen. Er kwam geen einde aan die draaideur. Maar goed.
5: 1975.

0: Je luistert naar Memory Lane. Welkom op het pad der herinneringen.
1: En op dit pad der herinneringen is het exact 8 minuten over 7. Fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Memory Lane. Ja, en zoals Roger al zei, we mogen natuurlijk in de avonden onze eigen muziek uitzoeken. En hij had bij de verrekt interessante platen natuurlijk er eentje van Hall en Oates. En laat het toeval zo zijn dat ik net als vorige week ook eentje van deze heren in mijn programma heb. En dat zal aan het einde van het eerste half uur zijn. Eentje uit 1977. Goed, vanavond beweegt Memory Lane de reis terug in de tijd. Zich tussen 1975 en 1977 en 1980 en 1981. Uit dat jaar zelfs een 3-in-1 van een Amerikaanse band. En het tweede uur, zoals je gewend bent, de 90s en de Zero's. Waarover ik verder niet heel veel meer zal gaan verklappen. Tot 9 uur hoor je Helmut Nabius bij Memory Lane, de wekelijkse reis terug in de tijd. Vanavond ook weer 4 top 2000 classics. Eén daarvan zit in die 3-in-1. En op verzoek ook weer natuurlijk een aantal vergeten pareltjes. Ja, en daarvoor moet je ook het tweede uur beluisteren. Want die zitten namelijk allemaal in het tweede uur in de 90s en de Zero's. Dus blijf er lekker bij. Natuurlijk 4 nieuwsblokjes, informatie over plaat en artiest. En natuurlijk ook in het tweede uur het wekelijkse weetje van de week. Nou, dat gezegd hebben, dan gaan we lekker verder met muziek maken.
0: Dit is Memory Lane. Top 2000 Classic. 1976.
1: En de eerste die is van Queen. Afgelopen december op 889. You're My Best Friend. Gevolgd door David Bowie.

0: Welkom op het wekelijkse feest der herkenning. Memory Lane.
1: Twee top 2000 classics achter elkaar te weten. Zoals gezegd op 889 Queen met You're My Best Friend. Bij 1976 en daarnet dus een jaartje jonger. Op 40 maar liefst in de radio top 2000. David Bowie aan de top 2000 classic Heroes. Ja, deze David Robert Jones is beter bekend onder deze artiestennaam. Overleden op 10 januari 2016 alweer overigens. Ja, was natuurlijk een Britse zanger, songwriter, muziekproducent en zelfs acteur. Ja, hij wordt beschouwd als een van de invloedrijkste rockmuzikanten vanaf de jaren 60 tot heden. Dus nog ver voor het zogenaamde Let's Dance tijdperk. En de single Heroes was zijn 9e single in Nederland. En dus opvolger van Sound and Vision, ook uit 1977. Ja, en dit Heroes is dus afkomstig van het gelijknamige album LP toen nog. Maar daarop een versie van iets meer dan 6 minuten. En zoals gezegd, afgelopen december in de top 2000 van 2025 stond Heroes dus op plaatsje 40. En dat gezegd hebbende zijn we alweer toe aan...
0: Het nieuws van toen. 1977.
1: En dat jaar trappen we af op... beruchte datum, 23 mei van dat jaar 1977. Als gijzelaars, Zuid-Molukkers, die gijzelen een basisschool in het Drentse Bovensmilde en een trein bij de Punt. En alle toenlopende verkiezingsactiviteiten die worden stilgelegd.
2: De meeste passagiers konden te voet bij de trein weg. De twee omgekomen gijzelaars en de gewonden werden op brancards weggedragen. Dit is het voorste compartiment van de trein waar de meeste van de 6 gedode kapers zaten. Intussen werden de in Bovensmilde gearresteerde bezetters van de school met busjes van de marechaussee afgevoerd. Op datzelfde ogenblik arriveerden bij het academisch ziekenhuis in Groningen de gewonden. Onder hen mejuffrouw Oostveen, de studente die in de trein de medische zorg voor de gijzelaars op zich had genomen. Een van de niet gewonde gegijzelden, die allen per bus naar het ziekenhuis werden gebracht, sprak woorden van dank. Ongeveer tezelfde tijd was er een persconferentie in het ministerie van Justitie, waarbij premier Den Uyl en minister Van Acht onder meer het volgende zeiden.
3: 3 weken lang is het uiterste geprobeerd om met vermijding van geweld gegijzelden te bevrijden. Het is niet gelukt.
4: Ik verzoek u te geloven dat het niet anders kon. Terwille van het voorkomen van dergelijke gewelddaden in de toekomst moesten wij hiertoe besluiten. We hebben dat dan ook verdrietig, maar in overtuiging gedaan.
1: Ja, het zogenaamde afschrikkingseffect, denk ik dan. Een authentiek geluidsfragment van 11 juni 1977... met als titel, ja, een dramatisch einde van de gijzeling natuurlijk. 13 juni, James Earl Ray, de moordenaar van dominee Martin Luther King, die wordt weer teruggebracht naar Tennessee State Penitentiary, van waaruit hij dus eerder was ontsnapt. En 2 dagen later, 15 juni van dat jaar, na 40 jaar dictatoriaal bewind van het Franco-regime, hebben er voor het eerst weer vrije verkiezingen in Spanje plaats. 18 oktober, heel ander nieuws weer. Als Duitse elite troepen op de luchthaven van Mogadishu het gekaapte Lufthansa-toestel bestormen. Gijzelaars worden bevrijd, 3 Palestijnse kapers worden doodgeschoten. En de bondsregering die besloot in te grijpen nadat een van de piloten door de kapers was geëxecuteerd. Ja, ook toen dus niet altijd mooi nieuws. Heel november. Ander nieuws. 26 november, de dames Snip en Snap. Die treden na 40 jaar voor laatst op. En op 30 november wordt de PvdA, de Partij van de Arbeid toen nog, veroordeeld tot oppositie nadat een lange formatieperiode onverwachts het CDA-VVD-kabinet van 8 wordt geformeerd. Van 8 die dan net dus ook hoorde in het geluidsmoment over de gijzelingen. 14 december, Pieter Mente, een Nederlandse oorlogsmisdadiger, die wordt veroordeeld tot 15 jaar gevangenschap. En dan wel wat vrolijker nieuws, ook op deze datum, de première van Saturday Night Fever met niemand minder dan John Travolta. En daarmee werd het 9 minuten voor half 8 bij Memory Lane. Ik heb voor je uitgezocht Crazy on You van de dames Hart. Top 2000 Classic uit 1977 gevolgd. Ja, daar zijn ze dan. Daryl en John Oates met The Rich Girl.
0: Top 2000 Classic.

0: Je hoort ze allemaal bij Memory Lane.
1: De regen neemt iets af vanavond. Ook staat er wat minder wind. Die neemt af naar zwak tot matig. Aan zee krachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 14 graden. Morgen is het overwegend droog en zonnig. Met wat wolken, maar weinig.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Dit is Memory Lane. Iedere woensdagavond van 7 tot 9. Op Omroep Land van Kuik.
2: Ja, het weerbericht, maar weinig. En toen was het afgelopen. Ja, wat gaat het? Een testspelletje kunt je ervan maken. Invullen. Goed, de jaren 70 zijn dus afgesloten met daarnet Hard and Crazy on You. Top 2000 Classic, 1977. Afgelopen december op plaatsje voor 1117. En daarna dus Hall & Oates. En de eerste single Rich Girl, ook uit dat jaar. Ja, en dit Hard dat je daarnet hoorde, dat is dus een Amerikaanse rockband. Gevormd medio jaren 70, klinkt lang geleden, in Seattle. Rond de zussen Wilson met Nancy Wilson op gitaar. En zang en als lead vocalist en Crazy on You. Dat je er net hoorde was dus de tweede single in Nederland voor de dames. En opvolger van The Magic Man. En beide nummers zijn afkomstig van het album. Toen dus nog een LP, Dreamboat Annie. Wat zou dat voor een boot zijn? Goed, Hall & Oates. Ja goed, Roger die heeft er al vaker over gehad. Muziekduo dus, bestaande uit Daryl Hall en John Oates. Afkomstig uit Philadelphia, ligt in de staat Pennsylvania in de Verenigde Staten. Natuurlijk qua anders. En enkele van hun bekendste nummers zijn dus hun eerste single in Nederland, Rich Girl, die je daarnet hoorde uit 1977. I Can Go For That. En Man Eater, beide uit 1982. Adult Education, heel mooi overigens. En het vergeten paardje Out of Touch, beide uit 1984. Zo af en toe komen ze een keer voorbij hier. En hoeveel natuurlijk niet, want ze zitten altijd in de vrij interessante platen, een uurtje eerder. Ja, en dan even een kleine vooruitblik. Zometeen maken we de sprong naar de jaren 80. En dat gaan we doen naar het jaar 1980 met niemand minder dan Kate Bush. Deze Catherine Kate Bush, geboren 1958 alweer. Britse zangeres, muzikante, singer-songwriter en producer zelfs. En haar vader was Engelsman en haar moeder Ierse. Ja, dan krijg je een mooie combinatie, denk ik. We kennen haar allemaal van Wuthering Heights. En dat was haar eerste single in Nederland in 1978. En de kleine Kate was toen dus slechts 19 jaar oud. Wat een stem. En het was ook meteen haar grootste hit, geïnspireerd door het gelijknamige boek van Emily Brontë. En in totaal heeft ze hier in Nederland dus 16 singles uitgebracht die de beste 50 haalden. Ja, een grote hit. Naast dit, Wuthering Heights, waren onder andere dus Running Up That Hill uit 1985. Don't Give Up uit 1986, een duet met Peter Gabriel moet ik zeggen. En dan gaan we zo meteen draaien, Babushka. En dat was haar zesde single en een zeer bescheiden hit hier in Nederland. Maar niet minder mooi. Afkomstig van de LP met de prachtige titel Never Forever. Nou, die is echt mooi. Goed, je luistert naar Memory Lane, de wekelijkse reis terug in de tijd. Inmiddels aangekomen in de jaren 80. En mijn naam is Helmut Nabuurs bij je tot 9 uur vanavond bij Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
3: Omroep Land van Kuik.
0: De top 2000 classics. Vergeten pareltjes. Eendagsvliegen. Live versies. Albumversies. En de grotere en kleinere hits van toen. Je luistert naar Memory Lane.

mooi als je mij vraagt. 7:55. Fijn dat je luistert naar Memory Lane, de wekelijkse reizen terug in de tijd. Ja, en dan gaan we even iets heel anders doen. In dit geval met niemand minder dan Rod Stewart. Is het niet Rod? 1981, Tonight, I'm Yours. En zometeen dus de 3-in-1.

0: dit is ook Memory Lane. Naast de vergeten pareltjes, eendagsvliegen, albumtracks, live versies. Top 2000 classics. Niet te vergeten natuurlijk ook gewoon de grotere en kleinere hits van toen. Zoals bijvoorbeeld ook deze van Rod Stewart met Tonight I'm Yours uit 1981. Of daarvoor natuurlijk Kate Bush en Babushka. Kate Bushka. Ja, slechte grap. Goed, zometeen nog wat nieuws over platenartiest van Rod Stewart. Dan een nieuwsblokje en natuurlijk de 3-in-1 zoals beloofd.
1: Dit is Memory Lane. Omroep Land van Kuik met Helmond Nabuurs.
0: Ja, en Sir Roderick David Rod Stewart. Ja, het is een sir. Wie had dat ooit gedacht natuurlijk? Nog steeds onder ons, gelukkig. 10 januari 1945 geboren, de Britse rockzanger, bekend is om zijn rauwe stem. Sinds 10 juni is hij dus, zoals gezegd, ridder en komt Sir voor zijn naam 10 juni 2016 wel te verstaan. En die is dus ook opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. En zijn eerste hit hier in Nederland was Maggie May uit 1971. En er zouden er natuurlijk nog vele, vele volgen, als onder andere Sailing uit 1975. Do You Think I'm Sexy? 1978. Passion hadden we ook in 1980. Tonight I'm Yours, dat je daarnet hoorde uit 1981. Young Turks uit 1982. Baby Jane 1983. En Every Beat of My Heart 1986. Te veel hits om op te noemen. En grotendeels ook allemaal wel eens gedraaid hier bij Memory Lane. En op de achtergrond die prachtige tune van Ruud Bos met de titel Sugar. Het thema van De Fabriek, een serie die dus ook in Nederland op tv was in het jaar 1981. Dus een beetje treffend is het wel. Daarmee werd het 11 minuten over 8:30. Nou, ik zeg 7:30. Zo snel gaat het niet, Helmoet. De tijd vliegt. Inderdaad, dat wel. En we gaan daarom even terug in de tijd naar het nieuws van toen.
1: Het nieuws van toen. 1981.
0: En dat trappen we af op 5 januari 1981 met de eerste uitzending van het Nederlandse Jeugdjournaal. En heel ander nieuws, want zo gaat het natuurlijk ook in de wereld. Op 20 januari van dat jaar wordt Ronald Reagan beëdigd als de 40ste Amerikaanse president. 26 februari de Franse hoge snelheidstrein TGV. En dat betekent volgens mij Train à Grande Vitesse. Die haalt tijdens een testrit een topsnelheid van 381 kilometer per uur. Nou, dat zou in Nederland niet lukken, denk ik. Want er liggen bladeren op de rails en dan houdt het op natuurlijk 30 maart. De pas geïnstalleerde nieuwe Amerikaanse president Ronald Reagan, zoals gezegd daarnet, wordt in Washington DC door de 25-jarige student John Hinckley Jr. neergeschoten en raakt zwaar gewond. Sportief nieuws op 3 mei 1981 in de Eredivisie behaalt AZ 67. Want zo heette dat toen nog voor de eerste maal in de historie het landskampioenschap. En wel door Feyenoord in de Kuip met 5-1 te verslaan. En het is dus voor het eerst sinds het jaar 1964... TWS dat een club buiten de traditionele top 3 de titel opeist. 4 juli weer heel ander nieuws. De straatgevechten tussen extreemrechtse blanke en gekleurde jongeren in Londen. Jawel, we hebben het over 1981. Komen tot een voorlopig hoogtepunt of dieptepunt, net wat je wil. 2 nachten later worden in Liverpool hele straten verwoest. En tot in augustus heeft de politie de handen vol aan rellen in vele Britse steden. En dan sluiten we dit tweede nieuwsblokketje jaar 1981 af op 10 oktober in Bonn. Met onze oosterburen daar demonstreren 300.000 mensen tegen de bewapening en de Amerikaanse atoomraketten die in Europa zullen worden geplaatst. En het is de grootste vredesdemonstratie die ooit in West-Duitsland werd gehouden. En daarmee werd het 13 minuten over 7:30 bij Memory Lane en zijn wij toe aan de veelbelovende 3-in-1. En die is in dit geval van niemand minder dan REO Speedwagon. Drie tracks van het album High Infidelity, waarvan de eerste een top 2000 classic is.
2: Dit is Memory Lane. 3-in-1.
0: En die stond afgelopen december op 12.89. Keep on Loving You, gevolgd door Don't Let Him Go.
1: 1981.

0: En de vaste luisteraar, de oplettende luisteraar van Memory Lane, die zal het weten. Hij is al eens een keer eerder op de radio geweest in dit programma. Audio Speedwagon met deze 3-in-1. Ja, en ik heb het even voor je opgezocht. 23 augustus 2023. Dus ruim 3 jaar geleden. Ja, Amerikaanse rockband dus, afkomstig uit de plaats. Ja, ik vind het nog steeds een prachtige naam. Champaign in de staat Illinois. En de grote successen die werden dus ingeleid op dit album, High Infidelity 1981. Waarvan er dus in de Verenigde Staten maar liefst meer dan 10 miljoen exemplaren werden verkocht. En we leverden dus in Nederland ook 2 hits op. De latere Top 2000 Classic waar ik mee begon. Keep on Loving You, nummer 2 op 9 mei 1981. Gevolgd door ook zo'n mooie, Don't Let Him Go. Nummer 22, Violi 1981. En dit Take It On The Run haalde helaas de hitparade niet. Maar dat was dus de 5e track op dit album High Infidelity. Waarvan akte.
1: Dit is Memory Lane, Omroep Land van Kaak.
0: Ja, dan zijn we alweer toegekomen aan die laatste plaat voor het nieuws van 8 uur. In dit geval muziek van The Time Bandits. Electro disco funkband van Nederlandse bodem dus. Onder leiding van liedzanger Alice Hiddink. En die had in 1980 een solo hit met het nummer Hollywood 7. Kennen we natuurlijk. En een jaar later scoorde hij met zijn nieuw opgerichte band The Time Bandits een hit met Live It Up. Dat uiteindelijk tot een 15e plek kwam in de nationale hitparade van toen. Hun grootste hit was I'm Specialized in You, dat tot een 2e plek kwam begin 1983.

0: Dit is Memory Lane met Nederpop van de bovenste plank.
1: En daarmee sluiten we de ethisch af in 1981 met Live It Up dus. Zometeen na het nieuws van 8 uur. Billy Joel, The River of Dreams uit 1993. Tot zo.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie. Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedenavond. De Amerikaanse hulporganisatie AmeriCares heeft een donatie van $50 miljoen gekregen, omgerekend bijna €43 miljoen. Het is de grootste gift in de 47-jarige geschiedenis van die organisatie. Het geld komt van een anonieme familie uit Connecticut en wordt gebruikt voor medicijnen en medische hulp wereldwijd. Transportbedrijven maken zich steeds meer zorgen over onverwachte brugafsluitingen. Door afgesloten bruggen moeten vrachtwagens omrijden, wat de sector naar schatting €1 miljoen per dag kost. Onder meer de Merwedebrug en Hardenbergerbrug zijn dicht voor vrachtverkeer. Brancheorganisatie TLN waarschuwt voor grote problemen en vindt dat de overheid jarenlang te weinig in infrastructuur heeft geïnvesteerd. Zuid-Holland maakt zich grote zorgen over de toekomst van wegen, spoorlijnen en bruggen in de provincie. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt tientallen miljarden euro's tekort om alle geplande projecten te betalen. Minister Karmans en staatssecretaris Bertram maken later deze maand bekend welke projecten voorrang krijgen. De Europese Rekenkamer zet vraagtekens bij het Brusselse plan om onafhankelijk te worden van Russische olie en gas. Van de €300 miljard die daarvoor beschikbaar is gesteld, hebben EU-landen tot nu toe maar €54 miljard gebruikt. Volgens de Rekenkamer is het plan na 4 jaar grotendeels stilgevallen. De EU moet daarom met een nieuwe impuls komen. Het weer, de regen neemt iets af vanavond. Ook staat er wat minder wind, die neemt af naar zwak tot matig, aan zee krachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 14 graden. Morgen is het overwegend droog en zonnig, met wat wolken, maar weinig wind. Het wordt morgen maximaal 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Davritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Je luistert naar Memory Lane. Welkom op het pad der herinneringen. 1993.

0: Memory Lane. Een reis terug in de tijd. Met muziek, informatie en het nieuws van toen.
1: Fijn dat je erbij bent in het tweede uur. Bijna 7 minuten over 8. Memory Lane, de 90s, verklaar ik voor geopend. In dit geval met Billy Joel en The River of Dreams uit 1993. En dan zometeen nog een vergeten pareltje. Het eerste van een hele reeks in dit tweede uur. Ook uit 1993. Waarna we een klein sprongetje maken. 4 jaar verder naar 1997. Met een goede man uit Engeland. Ja, dan heb ik nog heel wat meer voor je klaarstaan. Natuurlijk ook 2 nieuwsblokjes. Plaat en info. En natuurlijk ook het weetje van de week. En dan gaan we ook wat verder terug in de tijd. Moet ik even kijken naar 8 september 1966. Goed, het tweede uur zal zich dus bewegen in de periode 1993 tot en met 1998. Waarbij ik dus 94 en 95 oversla. En dan in het tweede half uur zo na 8:30 2000 tot 2004. Met daarin ook een aantal vergeten pareltjes. Ja, elke week de wekelijkse reis terug in de tijd. Vanavond op deze 9 september 2026. Ja, wat betreft het weer zitten we een beetje in een soort van overgangsperiode. Het begint richting herfst te gaan. Af en toe toch nog een keer een hele mooie dag. En met Memory Lane erbij. Op de woensdagavond is het natuurlijk altijd een mooie dag. We gaan verder met muziek maken.

0: Dit is Memory Lane. En Memory Lane, vergeten pareltje.
1: Nou, het vergeten pareltje kwam niet verder dan nummer 26 in de hitparade van toen. En wel op 26 juni van dat jaar 1993. Tears for Fears, Break It Down Again. Gevolgd door die Engelsman uit 1997. Zonder hitnotering Robbie Williams, Old Before I Die. En dan zitten we dus, zoals gezegd, in 1997.

0: er is in ieder geval een stukje dichterbij gekomen sinds 1997. Deze Robbie Williams. En het vergeten pareltje Old Before I Die. Ja, kan natuurlijk altijd zomaar gebeuren.
1: De top 2000 classics. Vergeten pareltjes. Eendagsvliegen. Live versies. Albumversies. En de grotere en kleinere hits van toen. Je luistert naar Memory Lane.
0: En we openden de tweede serie met een vergeten pareltje van Tears for Fears en Break It Down Again. Ja, Britse popduo, gevormd door Roland Orzabal en Kurt Smith. Ja, dan denk je, hoe kom je eigenlijk aan die naam Tears for Fears? Nou goed, de naam van de groep die is dus afgeleid van een bepaalde therapie. Bedacht door niemand minder dan Arthur Janov. Ik ken de goede man overigens niet. Waarbij patiënten worden aangemoedigd om te schreeuwen. En daar is eigenlijk die andere plaat van gemaakt. Je weet het al. Shout, shout. Let it all out. Huilen en te slaan naar voorwerpen om hun gevoelens te uiten. Ik denk dat tegenwoordig heel veel mensen dat doen. Ja, dat huilen misschien wat minder. Maar vooral het slaan naar voorwerpen om hun gevoelens te uiten. En Break It Down Again is dus afkomstig van het album Elemental en is de 9e single hier in Nederland. En voordat we zo meteen verder gaan met weer een vergeten pareltje, zijn we toe aan
1: het nieuws van toen. 1997.
0: 4 februari, O.J. Simpson, een in de Verenigde Staten bekende American football speler. Die wordt aansprakelijk bevonden voor dubbele moord en moet maar liefst $35 miljoen schadevergoeding betalen aan de families van de slachtoffers. En dan heel ander nieuws op 21 juni van dat jaar 1997 dus. De Nederlandse beroepsmilitair Wim Allaerts. Die slaagt in zijn poging een plaats te veroveren in het Guinness Book of Records. Ja, waarmee dan? Hij heeft 1224 uur op een 2 meter hoge paal zitten achter de rug. Oei, dat doet pijn. En dit nieuwe wereldrecord levert hem niet alleen een vermelding op in het recordboek, maar ook een beloning van 22.000 Duitse mark en een nieuwe vriendin. Ja, dat klinkt heel erg interessant. Duitse mark, ja, het was toen natuurlijk nog 1997. 23 juni, een groot deel van Midden-Nederland wordt getroffen door een stroomuitval. En op 30 juni van dat jaar, Harry Potter en de Steen der Wijzen, het eerste deel van de Harry Potter-serie dat verschijnt.

0: dan gaan we door naar 31 augustus van dat jaar. Het RTL Nieuws van toen.
1: Dit is een extra RTL Nieuwsuitzending.
2: Goedemorgen. De Britse prinses Diana is om het leven gekomen. Ze is vannacht in Parijs overleden aan de gevolgen van een zwaar auto-ongeval. Ook haar nieuwe vriend, Dodi Al-Fayed, en de chauffeur van de auto kwamen om het leven. Het ongeval gebeurde omstreeks middernacht in een verkeerstunnel langs de Seine. De auto waarin Diana en Dodi zaten botste in hoge snelheid door nog onbekende oorzaak tegen de pilaren in de tunnel. De twee werden achtervolgd door persfotografen.
0: Ja, tragisch nieuws toen. 31 augustus van het jaar 1997. Uit het RTL Nieuws. Prinses Diana, die komt om leven. Heel ander nieuws op 11 december. Het verdrag van Kyoto. Dat stelt richtlijnen voor de beperking van de uitstoot van broeikasgassen. Uitstoot van broeikasgassen dus op 11 december 1997. En dan sluiten we af op 30 december... Heeft misschien wel iets te maken met Break It Down Again van Tears for Fears om een bruggetje te maken. 30 december in de Oosterparkwijk in Groningen, daar breekt er rellen uit. En een groep van zo'n 60 jongeren, ook toen al, maakt zich schuldig aan brandstichting en plundering. En de politie die grijpt eerst niet en vervolgens te laat in 1997, ook toen al. Daarmee werd het 9 minuten voor 8:30. Fijn dat je luistert naar Memory Lane.
3: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. En Memory Lane. Vergeten pareltje.
0: Nou, dat is van onze vaderlijke trots. Een van onze Golden Earring en de Burning Stuntman.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Dichterbij dan je denkt.
0: Een Memory Lane vergeten pareltje.
1: 1998.
2: En met The Golden Earring and The Burning Stuntman. Dat waren de eerste drie vergeten pareltjes, want we hebben er zes in dit tweede uur. En er was een vaste luisteraar die vroeg erom, vergeten pareltjes. Ook dat is Memory Lane natuurlijk. De volgende is van de Manic Street Preachers. If you tolerate this, your children will be next.

0: Ik heb zo'n jingle van... Dit is er eentje uit de categorie. Zo worden ze niet meer gemaakt. Die had ik er natuurlijk gewoon bij kunnen zetten. Maar het is dus een vergeten pareltje uit 1998 van de band die we kennen. Van Motorcycle Emptiness en wel de Manic Street Preachers. Ja, ook dit is Memory Lane. Vergeten pareltjes die je eigenlijk nooit meer op de radio hoort. En dan moet ik eerlijk zeggen, ik heb deze nog wel eens een keertje bij Radio 2 gehoord. Maar goed, heel veel vergeten pareltjes zijn dus letterlijk ook vergeten. En zijn dus ook gewoon pareltjes. En ook dat is Memory Lane naast de grotere en de kleine rits van toen. De albumtracks, de eendagsvliegen, de top 2000 classics. Dat allemaal elke woensdagavond tussen 7 en 9. Hier bij Omroep Land van Kuik met Helmoet Nabuurs. Ja, daar komt-ie.
1: Is Memory Lane. Omroep Land van Kuik met Helmoet Nabuurs.
2: De regen neemt iets af vanavond. Ook staat er wat minder wind. Die neemt af naar zwak tot matig. Aan zee krachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 14 graden. Morgen is het overwegend droog en zonnig. Met wat wolken, maar weinig. Hey, hey, hey.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Dit is Memory Lane. Iedere woensdagavond van 7 tot 9 op Omroep Land van Kuik.
0: Maar weinig wat. Ja, dat wat betreft het weer natuurlijk. We sloten de 90's af met de Manic Street Preachers. And if you tolerate this, your children will be next. Dus alternatieve rockband uit Wales, opgericht in 1996. Ja, en aan het eind van de jaren 90 stond deze band, dus de Manic Street Preachers, dus wel bekend als een van de belangrijkste Britpopgroepen in Groot-Brittannië. En ze kregen dus bekendheid als kwartet. Maar ze zagen in 1995 gedwongen om verder te gaan als trio na de verdwijning van bandit Richie James Edwards. Ja, dat kan natuurlijk allemaal zomaar. Dat is overigens niet het weetje van de week van waar zou de goede man zitten. Maar we gaan er wel even naar luisteren.
1: Weet je nog? Het Memory Lane weetje van de week.

0: En voor het weetje van de week gaan we terug naar 8 september 1966 op deze reis terug in de tijd. Want ook dat is een onderdeel van Memory Lane. Star Trek kent nog altijd talloze fans over de hele wereld. De zogenaamde Trekkies. Oh, goed. Ooit begon het als een science fiction tv-serie bedacht door de Amerikaanse schrijver en tv-producent Gene Roddenberry. Niet meer onder ons. Sinds 1991 zie ik hier aan de middels omvat het Star Trek-universum. Meerdere tv-series, speelfilms, computerspellen, boeken en stripalbums. En de verhalen van Star Trek die draaien vaak om missies. Die worden uitgevoerd door de Starfleet. De militaire tak van de Verenigde Federatie van Planeten. En sommige technieken die ten tijde van de eerste afleveringen nog toekomstmuziek waren, zijn inmiddels werkelijkheid geworden. En de eerste aflevering van Star Trek, getiteld The Man Trap, die werd dus uitgezonden op 8 september 1966. Waar blijft de tijd? Gesproken over tijd is het 8:58 hier bij Memory Lane.
1: Dit is dichterbij dan je denkt.
2: Welkom op het wekelijkse feest der herkenning. Memory Lane 2000.
0: Ja, en ik kwam net al voorbij. All Before I Die. En in dit geval, ja Rob, je krijgt een cadeau. The Rock DJ uit het jaar 2000.

0: Dit is Memory Lane, Omroep Land van Kuik.
1: Ja, ze konden ook rustige muziek maken. De heren van R.E.M. All the Way to Reno. Vergeten paaltje dus. En daarvoor, ja, dat was hier de tweede keer vanavond. Robbie Williams, rock DJ. Ja, het jaar 2000 was dus zijn 10e single in Nederland. En de 6e single die de bovenste 50 van dit parade haalde. En het was de opvolger van She's the One uit 1999. Dat dacht hij toen natuurlijk. En rock DJ is dus afkomstig van het album Sing When You're Winning. En daar is het de derde track. Fijn dat je luistert naar Memory Lane. We hebben nog een 17 minuten te gaan. En daar zit zelfs ook nog wat reclame in. Dus als we weer gaan naar...
0: Het nieuws van toen. 2002.
1: En dat doen we op 2 februari. De Nederlandse kroonprins Willem-Alexander die huwt de Argentijnse Maxima Zorreguieta in de beurs van Berlage. Het burgerlijk huwelijk en de nieuwe kerk, het kerkelijk huwelijk in Amsterdam. Op 12 februari, heel ander nieuws. Bij het Joegoslavië-tribunaal begint het proces tegen Slobodan Milosevic. En op 26 februari ook weer heel ander nieuws. Het was kommer en kwel in de wereld. Het World Trade Center in New York City wordt getroffen door een bomaanslag. En een autobom die geparkeerd stond onder de Noordelijke Toren, die gaat af en dood 6 mensen. En meer dan 1000 anderen die raken gewond. En alsof het dan nog niet genoeg is, gaan we door naar de maand mei. Want op 6 mei wordt de Nederlandse politicus Pim Fortuyn op het Hilversumse Mediapark vermoord. En dan houdt het niet op, want dan zie ik op 1 augustus ook nog de lichamen van Marion en Romy van Buren, 5 jaar vermist, worden gevonden in de duinen van Egmond en Bergen. Het is een beetje kommer en kwel in dat jaar als ik dat zo zie, want de tweede helft van augustus in Oostenrijk, Tsjechië en Duitsland overvloedige regenval door de grootste overstroming in 100 jaar tijd. En vooral het stroomgebied van de Elbe heeft eronder te lijden. Nou, daar moeten we even van bij komen, dus dan maar even een beetje een uptempo muziekje. Op 6 oktober, Prins Klaus overlijdt op 76-jarige leeftijd in het Amsterdam Medisch Centrum aan de gevolgen van de ziekte van Parkinson en een longontsteking. Ja, het is een moeilijk jaar door 2002, want op 1 november treedt het verdrag van Maastricht in werking en is daarmee de officiële oprichting van de Europese Unie. 7:45 hier bij mij, maar alleen we gaan verder met muziek maken.
0: Je hoort ze allemaal bij Memory Lane 2002.
1: En dat doen we met muziek van U2. Het was een electrical storm in dat jaar 2002. Heb je net kunnen horen in het nieuws van toen. En na deze, Avril Lavigne. Ook in dat jaar de Skater Boy. En dan zijn we alweer toe aan de laatste plaat voor het nieuws van 9 uur. Einde Memory Lane dus.

0: hallo, stopt u maar. Zo is het wel genoeg.
1: Ja, chef die weet het altijd wel op waarde te schatten als je mij vraagt. Avril Lavigne, een hele hoop herrie met Skaterboy uit 2002. En deze Avril Ramona Lavigne, geboren in Belleville in Ontario, ligt dat in Canada op 27 september 1984, is dus een Canadese-Franse singer-songwriter. En zelfs actrice staat erbij. Ja, op de 22 juli bracht ze haar eerste album Let Go uit. En van dat album verscheen haar eerste single en in Nederland de grootste hit Complicated. En de opvolger deze Skaterboy, I'm With You en Losing Grip dus op single van dat album. En er zijn overigens de eerste vier tracks van dit album, waarvan er wereldwijd 15 miljoen exemplaren verkocht werden. Maar goed, als je deze tune hoort, dan weet je dat we aan het einde gekomen zijn van deze Memory Lane. En die gaan we dan ook afsluiten met de laatste plaat voor het nieuws van 9 uur. Dan hoop ik je volgende week in ieder geval te mogen begroeten bij een nieuwe aflevering van Memory Lane, de wekelijkse reis terug in de tijd. Bedankt voor het luisteren. Dit was Halbun Abus en ik wens je nog een hele fijne avond. En we sluiten af met een vergeten pareltje van Duran Duran, al vaker gedraaid hier. Reach up for the sunrise.
2: Omroep Land van Kuik.
3: Dichterbij dan je denkt.
2: Het Memory Lane. Vergeten pareltje. 2004.

0: Je luistert naar Memory Lane. Omroep Landen.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandsfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeie Levenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit, zondag 13 september, een dagje uit voor het hele gezin.
4: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht, één op één. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
5: Dichterbij dan je denkt.
0: Check onze website omroeplvc.nl.
6: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
7: FNV en CNV noemen de landelijke OV-staking geslaagd. Duizenden werknemers in het spoor- en stadsvervoer legden het werk neer uit protest tegen de bezuiniging op sociale zekerheid. Bij FNV staakten zo'n 6000 leden, bij de CNV 2000. FNV organiseerde ook flyeracties om de reden van de staking toe te lichten. Apple heeft zijn eerste vouwbare iPhone genaamd iPhone Duo gelanceerd. Die je kunt openklappen zoals een boek en hij zal tussen de 2300 en 3800 euro gaan kosten. De telefoon is een paspoortformaat en heeft een groter scherm aan de binnenkant en is bedienbaar met een Apple Pencil Stylus voor aantekeningen. De iPhone Duo verschijnt in oktober in wit en donkerblauw. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky werd dinsdag na het opstijgen in Moldavië bijna getroffen door een drone. Dit meldt de Noorse premier. Het type drone en de herkomst zijn onbekend. Zelensky reisde naar Noorwegen voor de uitvaart van koning Harald en besprak militaire samenwerking met Støre, de premier. En het UWV moet 13.000 extra WIA-uitkeringen handmatig controleren op fouten nadat deze mensen eerder ten onrechte te horen kregen dat de controle niet nodig was. Bestuurslid Judith Duveen biedt excuses aan. In totaal worden nu 73.000 uitkeringen gecontroleerd. UWV reserveerde 100 miljoen euro voor nabetalingen die komende najaar gaan beginnen. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en het klaart ook op. De wind neemt af tot zwak tot matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
9: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
11: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
9: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

prophets I've been reading, stories I've been told.

Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en het klaart ook op. De wind neemt af tot zwak tot matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar waarde tussen de 11 en 16 graden.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: another.
1: Start de motoren. Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
2: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
3: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van
1: Truck Run Boxmeer.
2: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
3: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het land van Kuik.
2: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
3: Rijd je weer met ons mee?

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: website omroepelvc.nl.
1: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
2: De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. FNV en CNV noemen de landelijke OV-staking geslaagd. Duizenden werknemers in het spoor- en stadsvervoer legden het werk neer uit protest tegen de bezuiniging op sociale zekerheid. Bij FNV staakten zo'n 6000 leden, bij de CNV 2000. FNV organiseerde ook flyeracties om de reden van de staking toe te lichten. Apple heeft zijn eerste vouwbare iPhone genaamd iPhone Duo gelanceerd, die je kunt openklappen zoals een boek en hij zal tussen de 2300 en 3800 euro gaan kosten. De telefoon is een paspoortformaat en heeft een groter scherm aan de binnenkant en is bedienbaar met een Apple Pencil Stylus voor aantekeningen. De iPhone Duo verschijnt in oktober in wit en donkerblauw. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky werd dinsdag na het opstijgen in Moldavië bijna getroffen door een drone. Dit meldt de Noorse premier. Het type drone en de herkomst zijn onbekend. Zelensky reisde naar Noorwegen voor de uitvaart van koning Harald en besprak militaire samenwerking met Støre, de premier. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en het klaart ook op. De wind neemt af tot zwak tot matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Op donderdag 10 september zijn de radio- en televisieuitzendingen van Omroep Land van Kuik tijdelijk niet beschikbaar. Tussen 3 en 5 vindt onderhoud plaats, waardoor de elektriciteit kort moet worden uitgeschakeld. De omroep doet zijn best om de overlast te minimaliseren en de uitzendingen snel te hervatten. Open Monumentendag vindt dit weekend plaats in Land van Kuik, waar ongeveer 80 monumenten hun deuren openen voor het publiek. Het thema is veerkrachtig erfgoed, met rondleidingen en activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen onder andere het Karmelietenklooster en kasteel Aldendriel verkennen. Het evenement duurt van 12 tot 13 september. De gemeente Land van Kuik trekt voorlopig geen geld of capaciteit uit voor onderzoek naar de doortrekking van de A77. Wel blijft het college aandacht vragen voor oost-westverbindingen en de overlast op de N264. De provincie moet maatregelen nemen, aangezien de N264 onder haar verantwoordelijkheid valt. Een nieuwe verkeerskundige analyse van de A77 wordt niet aangekondigd. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en het klaart ook op. De wind neemt af tot zwak tot matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar waarde tussen de 11 en 16 graden.

Jan van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo, kanaal 1915 of 905.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Wilbertoort pakt uit. Op zondag 13 september is het weer zover. Wilbertoort pakt flink uit met het legendarische Plattelandfestival. Geniet van oldtimers, kofferbakverkoop, brommercross, hobbymarkt, trekkertrek en volop kinderplezier. En natuurlijk gezellige terrassen met live muziek op het Goeie Levenplein en bij Outdoor Rock. Wilbertoort pakt uit. Zondag 13 september. Een dagje uit voor het hele gezin.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
5: De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister Davend van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schijnend tekort aan flessenwater, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa-stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. Gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. FNV en CNV noemen de landelijke OV-staking geslaagd. Duizenden werknemers in het spoor- en stadsvervoer legden het werk neer uit protest tegen de bezuiniging op sociale zekerheid. Bij FNV staakten zo'n 6000 leden, bij de CNV 2000. FNV organiseerde ook flyeracties om de reden van de staking toe te lichten. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en het klaart ook op. De wind neemt af tot zwak tot matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Start de motoren. Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur. Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
6: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van
3: Truck Run Boxmeer. Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
6: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
3: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
6: Rijd je weer met ons mee?
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: heerlijke, openhartige track van de Amerikaanse indie-pop-sensatie Role Model in het dagelijks leven Tucker Pillsbury heette. In zijn nieuwste single Harmony zingt hij over het vinden van rust, balans en de perfecte klik in een relatie na een periode van chaos.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van

0: Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en het klaart ook op. De wind neemt af tot zwak tot matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar waarde tussen de 11 en 16 graden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wilt bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Aba, Khamis Mushat en Yazan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister Davent van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schrijnend tekort aan flessenwater, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa-stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. Gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. En dan het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Aba, Khamis Mushat en Yasan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schijnend tekort aan flessen water, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa-stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. Gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. En dan het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Op donderdag 10 september zijn de radio- en televisieuitzendingen van Omroep Land van Kuik tijdelijk niet beschikbaar. Tussen 3 en 5 vindt onderhoud plaats, waardoor de elektriciteit kort moet worden uitgeschakeld. De omroep doet zijn best om de overlast te minimaliseren en de uitzendingen snel te hervatten. Open Monumentendag vindt dit weekend plaats in Land van Kuik, waar ongeveer 80 monumenten hun deuren openen voor het publiek. Het thema is veerkrachtig erfgoed, met rondleidingen en activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen onder andere het Karmelietenklooster en kasteel Aldendriel verkennen. Het evenement duurt van 12 tot 13 september. De gemeente Land van Kuik trekt voorlopig geen geld of capaciteit uit voor onderzoek naar de doortrekking van de A77. Wel blijft het college aandacht vragen voor Oost-Westverbindingen en de overlast op de N264. De provincie moet maatregelen nemen, aangezien de N264 onder haar verantwoordelijkheid valt. Een nieuwe verkeerskundige analyse van de A77 wordt niet aangekondigd. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af.
3: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik met het Land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel, gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het Land van Kuik. Het Land aan tafel, vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land van Kuik.